0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
2: Ralph,
0: Charles.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in, volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: jouw muziek.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.
4: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws.

Dieses, die, die. Mm-hmm.

Your own.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht.
3: Dit is RTV Slos. RTV Slos.
2: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek.
3: RTV Slos. 105.4 FM. What the can-

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge

0: boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
2: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal.
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
3: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
3: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
2: De waarschuwings

0: fouten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
1: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
0: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Muziek. Jouw muziek.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt

0: 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daar staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en

0: professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Hoe maak je van je tuin een plek vol vogels, vlinders, bloemen en leven? Tijdens de Levende Tuinenroute op zaterdag 20 juni openen meer dan 20 tuineigenaren in Steenwijkerland hun tuin voor bezoekers. De route is gratis te bezoeken en biedt volop inspiratie voor iedereen die zijn tuin groener en levendiger wil maken. Stichting Duurzaam Steenwijkerland organiseert de route dit jaar al voor de 6e keer. Een levende tuin is een tuin waar planten, dieren en mensen samenkomen. Van kleurrijke bloemenborders tot natuurlijke vijvers tot moestuinen, fruitbomen en bloemrijke hoekjes. Groot of klein, iedere tuin kan bijdragen aan meer biodiversiteit. Volgens de Stichting Duurzaam Steenwijkerland hoeft een levende tuin niet ingewikkeld te zijn. Bezoekers kunnen onderweg ook terecht bij de tuin van klimaatburgemeester Eveline Entler aan de Landgoedallee 31 in Steenwijk. Hier staat een gezellige snackstop klaar met hartige wraps, zoete wafels en een rondleiding door de tuin. Klimaatburgemeesters Eveline en Kobi delen hun ervaringen met duurzaam tuinieren en vertellen hoe een groene tuin bijdraagt aan biodiversiteit en een prettige leefomgeving. De Levende Tuinenroute vindt plaats op zaterdag 20 juni. 10 uur 's morgens begint het en 4 uur 's middags dan is het afgelopen. De route is gratis te bezoeken. Bij de deelnemende tuinen ligt bovendien een gratis zakje bloemzaad klaar. Zolang de voorraad strekt natuurlijk. Zodat bezoekers thuis direct aan de slag kunnen om een groene stap te zetten. Bekijk alle deelnemende tuinen en voorgestelde routes op duurzaamsteenwijkerland.nl/levendetuinenroute.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oeckelen-orgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.

Koffie drinken met de dominee, nu ook 's middags. Behoefte aan een goed gesprek, zin in koffie of thee? Dat kan in de Grote Kerk aan de Kerkstraat nummer 21 in Hartje Steenwijk. Daar is komende zomer vanaf 2 juli elke donderdag van 11 uur door tot 12 uur 30... en 's middags van 14 uur tot 15 uur 30, dus van 2 tot half 4... een pastor in huis speciaal voor jou en voor u. Je bent van harte uitgenodigd voor een gesprek. Elke week is er een andere pastor aanwezig. Houden levensvragen je bezig, ben je zoekende of heb je gewoon behoefte aan contact? Je bent welkom. Deze zomer van dinsdag tot en met zaterdag is de kerk open van 11 tot 5 uur. Dat wil zeggen 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Alleen op donderdagen is er koffie drinken met de dominee. Tot en met donderdag 20 augustus bieden we deze wekelijkse koffiemomentjes in Hartjestad aan. Deze ontmoetingen zijn een initiatief van de gezamenlijke kerken in Steenwijk. Onze droom is dat de kerken niet alleen de skyline van Steenwijk accentueren, maar juist ook de levens van mensen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.raadvankerkensteenwijk.nl.

De vestingfeesten in Steenwijk komen er weer aan. De vestingfeesten in deze vestingstad staan deze zomer bol van de activiteiten. Onder andere, dit gaat er gebeuren, het Ontzetfestival op zaterdag 11 juli. Verder is er ook Steenwijk Goes Ibiza op woensdag 15 juli. En Pastor Malam, dat is natuurlijk een vast onderdeel van 22 tot en met 26 juli. In de binnenstad en voornamelijk ook op de markt in Steenwijk. Een gratis programma. Steenwijk Buitenzinnig wordt georganiseerd op woensdag 29 juli. En het Circus Festival vindt plaats op woensdag 5 augustus. Daarnaast is er ook nog Fun for Kids, woensdag 12 augustus. En Brommerskieken geheel nieuw op woensdag 19 augustus. Een paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Je kunt praten met de eigenaren en natuurlijk al die oude brommers bewonderen. De Nacht van Steenwijk wordt gehouden op donderdag 20 augustus... als muzikaal slotakkoord van deze zomer. En verder is er dan ook nog de beurs Heerlijk Landleven, een vestingveer, op koopzondag 30 augustus. Wil je meer weten? Kijk dan even voor het programma en verdere mogelijkheden op www.steenwijkvestingstad.nl.

Bewoners uit de Woldmeter en Steenwijk kunnen eind juni een enquête verwachten. Een groepje buurtbewoners neemt het initiatief om te onderzoeken hoe samen de buurt nog prettiger, socialer en actiever te maken is. Met de enquête kun je als buurtbewoner aangeven wat je belangrijk vindt en aan welke activiteit of acties behoefte is. En wie wil meedenken of helpen. De Woldmeter bestaat nu ruim 25 jaar en beslaat zo'n 500 woningen. De wijkvereniging De Middenweg is onlangs opgeheven en dit nieuwe bewonersinitiatief is ontstaan vanuit een buurtoverleg rond de stadsvisie Steenwijk. Daaruit bleek behoefte te zijn om in de Woldmeter meer samen op te trekken om de buurt in brede zin nog mooier te maken. De N764 Zwolle naar Kampen is dicht vanaf 29 juni tot na de zomer. De provincie wil namelijk verkeershinder verminderen met speciale fietsacties. De provinciale weg van Zwolle naar Kampen, de Zwolse weg, oftewel de Meester J.L.M. Niersallee, is in verband met onderhoudswerkzaamheden dicht vanaf 29 juni 6 uur 's morgens tot na de zomer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken is er een speciale actie om fietsen te stimuleren. Automobilisten die op de fiets van en naar hun werk willen deze zomer krijgen €500 korting op de aanschaf van een elektrische fiets. En er zijn 150 kortingsbonnen beschikbaar vanaf 22 juni. De werkzaamheden op de hoofdrijbaan vinden plaats tussen de Scholtensweg, gemeentegrens Zwolle, en de Molenbrug over de IJssel in Kampen.

geen zomerstop voor het Repair Café in Steenwijkerland dit jaar op verzoek van de vrijwilligers van het Repair Café. Dus de hele zomer door zijn we de eerste en derde zaterdag van de maand in de kringloopwinkel in Tuk te vinden. Zo zegt de organisatie van 10 uur 's morgens door tot 1 uur of 2 'smiddags. Wel vragen we onze klanten om tijd in te plannen om erbij te komen zitten. Want dat is de bedoeling, namelijk tijdens de reparatie. Dan kunt u en de helpende hand bieden en wie weet, misschien leert u ook nog eens wat. Het volgende Repair Café is al snel, namelijk op zaterdag 20 juni 2026. Dus van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. En graag tot ziens in de kringloopwinkel aan de Boterweg in Tuk.

Nog enkele dagen, dan gaat het gebeuren. Op vrijdag 26 juni beleeft theaterspektakel Ridders en Juffers van Zwarte Water zijn feestelijke première in het Stolkspark in Hasselt. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om alles in gereedheid te maken voor deze unieke productie. Terwijl de spelers, muzikanten en het koor volop repeteren, legt de organisatie de laatste hand aan de voorbereidingen voor de bouw van het tijdelijke openluchttheater. Van 25 juni tot en met 4 juli verandert het Van Stolkpark in een indrukwekkend decor waarin geschiedenis, muziek en theater samenkomen. Met een grote cast, live muziek, een indrukwekkend decor en spectaculaire licht- en geluidseffecten belooft het spektakel Ridders en Juffers van Zwarte Water een van de grootste culturele evenementen van de regio te worden. Het spektakel is trouwens slechts 8 keer te zien. De première is vrijdag 26 juni. De eerste voorstelling wordt gespeeld op donderdag 25 juni. Inmiddels zijn er al duizenden kaarten verkocht en de belangstelling blijft groeien. Wie meer wil weten, kijkt even op de website www.riddersenjuffers.nl.

De inschrijving voor de Atelier Route Werebum-Wiede 2026 is gestart. Beeldend kunstenaars in Steenwijkerland kunnen zich weer inschrijven voor de Atelierroute. Die wordt dit jaar gehouden van 3 tot 4 oktober. Vorig jaar was een groot succes. 40 locaties deden toen mee, 47 kunstenaars totaal. De Atelierroute wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de kunstkring Steenwijkerland en is door de laagdrempeligheid, dus onder het motto loop gewoon eens even binnen, een gemakkelijke en leuke manier voor de inwoners van Steenwijkerland, maar zeker ook voor de bezoekers van elders om met kunst en de makers ervan in contact te komen. Voor de kunstenaars uit Steenwijkerland is deze atelierroute een goede gelegenheid hun naamsbekendheid te vergroten en hun werk en werkwijze natuurlijk ook te presenteren aan de relaties en het grote publiek. Ook kunstenaars die een atelier niet kunnen of willen openstellen kunnen meedoen als gastkunstenaar in een atelier van een van de andere deelnemers of in het cultuurhuis in Giethoorn. Hiervoor kan men een beperkt aantal kunstenaars in aanmerking laten komen. Daarnaast is er de hele maand oktober een expositie ingericht in het cultuurhuis in Giethoorn van elke deelnemende kunstenaar één werk. Voor de kunstenaars zonder extra kosten verder en voor het publiek een perfecte gelegenheid om een overzicht te krijgen van het werk van de deelnemende kunstenaars. De officiële opening van de atelierroute en de expositie zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober... ...half 8 s'avonds in het cultuurhuis dus in Giethoorn. De opening wordt verricht door de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland, en dat is de heer Ede Groot. De kunstkring Steenwijkerland wil met het organiseren van de atelierroute de bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Steenwijkerland. Wil je meedoen? Aanmelden als deelnemend kunstenaar voor deze route, dat kan via de website www.atelierrouteweerribbenwieden.nl. En dat atelierroute Weerribbenwieden is één woord. Het inschrijfgeld is €40 voor leden. Van de kunstkring kost het maar €35. De sluitingsdatum voor de inschrijving is trouwens wel 30 juni 2026.

Eerlijk Landlevenbeurs in Vledder, de Fair. Sfeer, passie en vakmanschap op zondag 21 juni. Vledder staat op zondag 21 juni volledig in het teken van genieten, ontdekken, beleven tijdens de Heerlijk Landleven Fair. Op en rondom het Lesturgionplein presenteren 80 standhouders hun mooiste producten, ambachten en specialiteiten op het gebied van wol, lifestyle en streekproducten. Gezelligheidssfeer en passie vormen de ingrediënten voor deze bijzondere sfeer, een evenement waar jong en oud zich thuis voelt. Struin langs de sfeervolle stands met kleding, woonaccessoires, kunst, sieraden, lichaamsverzorging, tassen en decoraties en laat u verrassen door creatieve ondernemers en vind unieke producten voor uzelf of voor uw woning. Er kan ook geproefd worden onder andere van kazen, honing, jams, kruiden, theeën, zoetwaren en nog veel meer andere lekkernijen. Het gebeurt dus allemaal in Vledder, de Heerlijk Landlevenbeurs. Zondag 21 juni, dat is de dag. En

tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

0: adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving, met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk...

0: de Kornputsingel 25 of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.

0: een ijsbeer zijn op de koude Noordpool. Dan zou ik nooit meer droevig zijn. Lang leven de lol.
1: Ik zou graag een ijsbeer zijn

0: met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 17 juni. En dit is de Ria at 12 uur show. Van harte welkom bij weer een nieuwe 12 uur show. Bomvol met muziek en informatie. Ik ben bij je tot 1 uur. En we beginnen zoals altijd natuurlijk met de nieuwe nummer 1. Hij is niet nieuw, hij is al 3 weken op de eerste plek. Het is een lekkere zomerknaller, Justin Wild met zijn Cheerio. En mijn naam is...
1: Stevig vast, de allereerste plaat, exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1 in de Nederlandse top 40.

Dean Lewis met Escape. En er is weer een expositie in het Cultuurhuis in Giethoorn. Van 5 juli tot en met 30 september is het in het Cultuurhuis in Giethoorn de bijzondere expositie in kleur en beeld te bewonderen. Kunstschilder Jenny Nes en beeldhouwer Jaap Monus, een kunstzinnig echtpaar uit Diever, exposeren voor het eerst gezamenlijk. De officiële opening van deze expositie vindt plaats op zaterdag 5 juli om 4 uur 's middags in het Cultuurhuis in Giethoorn. En belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Jenny Nes schildert met acryl en olieverf op papier, hout en doek. In haar werk staan vooral mens en natuur centraal, met kleurrijke, dik aangebrachte verflagen. En het gebruik van mixed media creëert zij schilderijen die een boeiende mix vormen van realistische en abstracte elementen. De verschillende materialen zorgen voor extra textuur en levendigheid. En als u dat allemaal wilt gaan zien, kunt u daar dus terecht in de maanden in juli en augustus. Wij gaan verder met de muziek en dat is van Somber, Home Wrecker.

Iedere avond van Ronnie Tober. Dat is een echte lekkere gouden ouwe. En ja, het klinkt ook nog lekker. Precies passend tussen deze muziek die wij hier tussen 12 en 1 in de RIA 12 uur show draaien. Moet je nog onderweg, dan zou ik maar uitkijken na 29 juni op de N764 Zwolle-Kampen. Want die is vanaf die datum dicht tot na de zomer. De provinciale weg is dus dicht en dat is de Zwolse weg / meester JLM Niersallee. Is in verband met onderhoudswerkzaamheden dicht vanaf maandag 29 juni 's morgens 6 uur tot na de zomer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken is er een speciale actie om fietsen te stimuleren. Automobilisten die op de fiets van en naar hun werk willen deze zomer krijgen €500 korting op de aanschaf van een elektrische fiets. Er zijn 150 kortingsbonnen beschikbaar vanaf 22 juni 2026. De werkzaamheden op de hoofdrijbaan vinden plaats tussen de Scholtensteeg, gemeente Gent-Zwolle, en de Molenbrug over de IJssel in Kampen. En de omleiding en bereikbaarheid is voor het doorgaande verkeer via de N50 knooppunt Hattemerbroek-Kampen en de N331 Zwolle-Hasselt, de N759 Hasselt-Genemuiden en N760 Genemuiden-IJsselmuiden. En de omleiding wordt met borden aangegeven en is ook te vinden op www.bereikbaar.overijssel.nl. Dus genoeg om even te informeren voordat je op weg gaat naar whatever ook. Wij gaan verder met de muziek en dat is van Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Alphaville met Forever Young. En dat is ook zo'n lekkere gouden ouwe.
1: De artiest van de maand.
0: En dat is deze maand Long Tall Ernie en The Shakers. We hebben een klaarstaan Turn Your Radio On. Dat is echt zo'n rocknummer. Want in 1974 ging iedereen zijn eigen weg. Als Hank the Knife en The Jets. En de zanger Treffers maakte een soloalbum. Rietman, dat is dus Jan Rietman, vertrok hetzelfde jaar ook. En Haket het jaar daarop. En daarna nog weer wat andere artiesten van die band in 1978. Hun grootste hit, Do You Remember, geproduceerd door Jaap Eggemond, was en blijft dus eigenlijk hun grootste hit. Er zijn er nog wat anders, zoals Big Fat Mama, die gaan we volgende week draaien. Nog geproduceerd, maar toch blijft echt altijd Do You Remember de grootste hit. We gaan nu draaien van Long Tall Ernie en The Shakers. Turn Your Radio On.

Zoe Levi en Snelle met het prachtige nummer. Ik zing. Erwin Wiersinga geeft een orgelconcert in de Grote Kerk in Steenwijk. En dat gebeurt op zondag 28 juni om 16:00 PM. Het is het tweede orgelconcert in de concertserie Klassiek in de Clemens in de Grote Kerk in Steenwijk. Het programma laat horen hoe componisten uit de 19e eeuw zich lieten inspireren door de muziek van Johann Sebastian Bach. En Erwin Wiersinga is titulair organist van het orgel in de Martinikerk in Groningen en docent aan het Prins Klaus Conservatorium. Hij concerteerde in heel Europa en werkt met dirigenten als Maris Janssons. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Rabotheater De Meente. Ze kosten €15 en het kan via www.demeente.nl en bij de ingang van het concert. En aanstaande zaterdag komt Jan Smeelik hierover vertellen in het programma Kopwijzer. Dan gaan we verder met de muziek die ik hier klaar heb staan, en die is van Cameron Whitcomb, Medusa.

0: wanna be with you.
1: En dat zegt Ruben Hillen met zijn 20 seconds. En dan heb je de vraag, hoe maak je van je tuin een plek vol vogels, vlinders, bloemen en leven? Tijdens de Levende Tuinenroute op zaterdag 20 juni openen meer dan 20 tuineigenaren in Stedelijkland hun tuin voor bezoekers. De route is gratis te bezoeken en biedt volop inspiratie voor iedereen die zijn tuin groener en levendiger wil maken. Stichting Duurzaam Steenwijkerland organiseert de route dit jaar voor de 6e keer. En tijdens de route kunnen bezoekers meer dan 20 tuinen bezoeken en in gesprek gaan met de tuineigenaren. Ze delen graag hun ervaringen, praktische tips en ideeën voor meer natuur in de tuin. Of je nu een grote tuin hebt, een klein stadstuin of een balkon, iedereen kan een groene stap zetten. De Levende Tuinenroute vindt plaats op zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags en is gratis te bezoeken. Bij de deelnemende tuinen liggen bovendien een gratis zakje bloemenzaad klaar, zolang de voorraad strekt, zodat bezoekers thuis direct zelf een groene stap kunnen zetten. En bekijk alle deelnemende tuinen en voorgestelde routes op duurzaamsteenwijkerland.nl/levendetuinenroute. En dan gaan we kijken bij Antoon, want hij gaat zingen over De Enige.

Viva la Vida van Coldplay. Ik heb er nog drie voor je tot 1 uur. En die is van David Guetta met One Republic, I Don't Wanna Wait. Jerop, There Till the End. En we beginnen met Michael Robinson, Look Over Your Shoulder.

En dit was hem weer, de Ria at 12 uur show op deze woensdag de 17e juni. Ik wens u verder een hele fijne dag. Geniet van het, zoveel als er van te genieten valt. De hogere temperaturen die ons te wachten staan. 32, 33 graden. Met de poepert in bad lijkt mij zo. Maar goed, tot volgende week. En dan zijn we weer met een nieuw programma, nieuwe informatie. En we gaan er nu uit met Bertolf, Blue Finger.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering, maar ook voor hypotheken en

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal.

0: 2020 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken

0: Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
2: Voor iedereen.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: De tipparade van 1968.
2: Nummer 20.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Er staan er weer een paar acht in die helemaal spiksplintjes nieuw zijn. Alhoewel, twee van die acht komen voor de tweede week opnieuw binnen. Dat kan ook nog. Anno 1968, week 24. De Tipperade van toen. Met een echte nieuwe op nummer 20. Friend and Lover, dikke hit ook al in Amerika. Voor Reach Out of the Darkness. En na 20, je snapt het al, komt 19.
2: 19.

een ster. Ik heb je s'avonds thuis gebracht. Het was al ver na middernacht. Ik vroeg je om een eerste zoen. Maar je zei toen zacht, niet doen. Ik weet nog goed.

stond daar tussen het zilverwerk voor het altaar in de kerk. En nooit vergeet ik meer de kracht die jij toen in me bovenbracht. Ik nam jouw hand in die van mij en daarna trouwden wij. Ik weet nog goed, ik weet nog goed.

Tijden waren, Bob Bauber weet het nog, hè? Heel goed zelfs. Nummer 19, nieuw in de tiplijst van toen. En ook deze is hartstikke nieuw. Hij trompet het niet voor deze keer, maar zingt een stukje. Het is Herb Alpert.

Ronnie met zijn Ronnies. Die vonden wij op nummer 17. Flink gedaald trouwens, hè? Vanaf 10 namelijk. Voor de vierde week. Ik ga er eentje pikken. En zittenblijvers hebben wij die ook nog in het lijstje met 8 nieuwe binnenkomers. Maar natuurlijk, op nummer 16 staat er eentje. Te mooi voor de top 40, zeg ik dan. Hier is

15 nachten de rug. De Sharons, ook zo'n bijkans vergeten plaatje uit 1968. Turn on the colored lights. Ook zo'n deuntje wat de top 40 niet haalde. Ja, en dat zijn voor mij de leukste. Joanna.

0: meteen naar Rotterdam, deed dat met de Free.
1: Nummer 12.
0: En Because I Love You. Die daalde, helaas, dat is dan wel jammer, voor de tweede week in de lijst. Wel van 5 naar nummer 13 naar beneden. Maar er is nog hoop op nummer 12, een nieuwe van Los Bravos.

0: de Charton, de US of A, met hele leuke plaatjes aan boord. We draaien er natuurlijk weer eentje. Het is Andy Williams wat zometeen omgaat. En die vinden we een stukje hoger dan Dionne Warwick, namelijk op nummer 92 met het fraaie Sweet Memories.
1: WPAG Ann Arbor.
0: Meteen heel andere geluiden trouwens, na Andy Williams, want dan gaan we lekker tekeer met James Brown en zijn Famous Flames met America is My Home.

0: Hij is al zo'n beetje jazzy, hè, deze van James Brown. America is my home stond nieuw in de charts in de US of A op nummer 91. En het was nog net geen stipnotering, want de eerste stipnotering gaan we zometeen op nummer 89 voor je laten horen. En die komt van de Irish Rovers. Maar eerst even naar boven. Want zullen wij eens even kijken naar de top 10 in Amerika van destijds. 15 juni was het lijstje gedateerd, 1968, met Mrs. Robinson. Natuurlijk Simon & Garfunkel helemaal aan de top. Blijven staan op nummer 1. Op nummer 2 de eerste stipnotering in de top 10, tenminste als je van bovenaf kijkt. Het was This Guy's in Love With You van ene Herb Alpert. Van 6 naar boven. Dan op nummer 3 MacArthur's Park van Richard Harris. Blijven staan op nummer 3. En op 4 ook blijven staan Money Money van Tommy James en de Shondells. Yummy Yummy van natuurlijk de Ohio Express. Dat is de nummer 5 en ook die blijft staan. En op 6 Tighten Up van Archie Bell en de Drells. Naar beneden vanaf nummer 2. Think van Aretha Franklin. Natuurlijk wel die originele uitvoering, hè. Van 10 naar 7. Dus niet die Blues Brothers versie. Dat was jaren later. Op nummer 8 The Angel of the Morning van Merrily Rush en de Turnabouts van 12 omhoog. En op 9 The Good, The Bad en The Ugly Western geluiden. Van 8 gedaald trouwens, van Hugo Montenegro. En dan op 10 A Beautiful Morning van The Rascals. En die daalde vanaf nummer 7, toen in de US of A. Weet je wat, we gaan weer een leuk plaatje voor je draaien. En dat wordt er eentje van, zoals gezegd, natuurlijk, de Irish Rovers. Hadden een dikke top 10 hit in Amerika achter de rug. En kom dan maar eens met de opvolger. Dat werd deze Whiskey on a Sunday.
1: Burt Vanderlaan. Just for fun. Walk off and rave on.

Here comes the juice.

was er eentje die je niet zo vaak hoort en ook niet zo vaak meer zult horen. Nancy Wilson was de naam van de zangeres. 5 weken toen in de charts, nummer 84. Was ook ongeveer de hoogste notering, dacht ik, die ze zou gaan halen met Face It Girl. En daarvoor Here Comes the Judge, de nieuwe 87. Pig Meat Markham was natuurlijk de uitvoerende. En we draaiden de Irish Rovers op 89 met The Puppet Song. Het is tijd voor de koning, de king of rock and roll. We draaien Elvis Presley voor je met een hele fraaie, maar nou wel een B-kantje. Jazeker.

geleid door prettige Amerikaanse geluiden, zoals het toen op de radio klonk. Dat was echt op de stations die wat minder ruige muziek draaiden en zo. Hè. Elvis Presley met de B-kant, toen ook genoteerd als aparte notering in de charts.

0: will know.
1: De andere kant van het plaatje was Let Yourself Go, hè? Dat was de nieuwe nummer 75 toen in de US of A. En over B-kantjes gesproken. We hebben er nog één, de achterkant van D.W. Washburn van The Monkees. Ook die kwam nieuw binnen in de charts in Amerika. Mike.

Davy Jones, zijn dit niet de Monkees? Echt wel. De achterkant van D.W. Washburn had een aparte notering in de charts van destijds. Een stipnotering zelfs op nummer 79. Nieuw, It's So Nice To Be With You. Ik heb nog twee plaatjes in dit uur. Straks een prettig hoge nieuwe binnenkomen van Arthur Conley. People sure act funny. Maar eerst de mannen van The Turtles, want ook die stonden in de charts. Op nummer 71, The Story of Rock'n'Roll. En zometeen de tips.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. Vier mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 keer een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor.

0: is al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.
2: Atomic batteries to power.
3: To the radio studio. Let's go.
4: Hallo, daar zijn we weer.

Stack zingen over My Name is Jack, oftewel Manfred Mann. De allereerste nieuwe binnenkomer in de charts in Engeland. Voor de week eindigend 18 juni 1968. Want daar zitten we natuurlijk, hè. Welkom bij het voorprogramma voor de Tipparade.

volgende uurtje hoor je de 20 plaatjes die Radio Veronica uitzocht als kans hebben voor een top 40 notering anno toen. Destijds gepresenteerd door Rob Oud, afgewisseld door leuke gouden ouwe vanaf de goede oude schuit op de Noordzee. Maar zo zit het hier even niet. Voorlopig eerst het voorprogramma met natuurlijk de plaatjes uit de charts in Engeland, de UK en straks ook de Cashbox Hit Parade. En dan gaan we naar de US of A. Helemaal bovenaan toen in Engeland, half juni 1968. The Union Gap met Gary Puckett als leadzanger, de Young Girl. Het plaatje bleef staan trouwens op nummer 1. En van 4 naar nummer 2 gestegen, het verhaal over de tuinman, Jumpin' Jack Flash, de Rolling Stones. Op 3 ook een zittenblijver, Bobby Goldsboro zong namelijk Honey. Van 2 naar 4 dan gedaald. Engelbert Humperdinck destijds met The Man Without Love. En op nummer 5 blijven staan die andere van The Love Affair, Rainbow Valley. This Wheels on Fire, Julie Driscoll, Brian Auger en The Trinity. Die steeg van 10 naar nummer 6 in Engeland. En van 17 naar nummer 7, Nickel en Nelis uit zijn tijd. Don Partridge met Blue Eyes. Van 20 naar 8, The Hurdy Gurdy Man van Donovan. En Dionne Warwick ging er eentje naar beneden met Do You Know The Way To San Jose. En belandde op 9. Op 10 trouwens toen The Hurd.

0: 1 in the UK charts.
1: Wij gaan verder met een leuke nieuwe binnenkomer uit de charts in Engeland. Alhoewel, nieuw. Ik dacht ook al dat hij er voor de tweede week in stond. Check het zo meteen even. Het is een mooie plaat. Ook een dikke hit toen in de USA. Hier zijn de Temptations.

0: 1968.
1: Nou, het was toch een nieuwe binnenkamer, hoor, die van de heren Temptations van daarnet. 47, toen nieuw in de charts in Engeland. En ook op 46 een nieuwe. Het geluid van Val Doonican met Now.

afkomstig uit Ierland was hij, deze Val Dunneken. Ik heb het even opgezocht. Geboren was hij in 1927, Waterford, Ierland, op 3 februari van dit jaar. En overleden in 2015 in Buckinghamshire, in het Verenigd Koninkrijk. Is een keer getrouwd geweest, en dat is toch ook wat voor een artiest. De meesten die doen er gewoon, nou zeggen ze wat, heel vaak over. Hè? Deze meneer is getrouwd in 62 en dat bleef hij tot 2015, totdat hij overleed met Lynette Ray. En in het vasteland van Europa deed hij eigenlijk nooit wat qua hitsucces. Het was puur beperkt tot de UK. En daar was hij dan ook bijzonder beroemd. Sterker nog, hij had zelfs een eigen tv-show. Ergens tussen 1965 en 1986 heeft hij gelopen. Dus de man heeft enig succes achter zijn naam, kunnen wij wel zeggen. En het was destijds, zo half juni 1968, een nieuwe binnenkomer in de charts in Engeland. 46, toen nieuw met Now. De volgende dienst gegaan staat op nummer 43. Bekend duo, Motown-geluiden. En wat voor Motown-geluiden. Het illustere tweetal Tammy Terrell en natuurlijk Marvin Gaye in een drachtig duet. Geschreven door, natuurlijk, Ashford & Simpson. Het fraaie Ain't Nothing Like The Real Thing.

0: De juffrouw die zeker in het begin van de carrière van de heren Beatles toch redelijk belangrijk was, want de mannen mochten met Cilla Black mee op tournee en dat leverde toch de nodige publiciteit op, hè, in Engeland destijds. Anno 1968 was ze, tenminste zo halverwege de maand juni, de hoogste nieuwe binnenkomer in de charts in Engeland, want dit leuke dansje, Where Is Tomorrow, stond op nummer 39 nieuw in de charts. Trouwens op nummer 40 een supergroep, hè, van destijds, The Cream, Ginger Baker, Jack Bruce en natuurlijk Eric Clapton, gestegen van 45 met Anyone for Tennis. Verder wat bijzondere stijgingen destijds in de charts in Engeland. Money Money van Tommy James en de Shondells, hoor je het volgende uurtje. Van 48 naar 37 omhoog. En dan nog een stukje verder, daar vonden we, wat was het weer? Dat bijzondere duintje van oh ja, O.C. Smith. Van 30 naar 20 met The Son of Hickory Holler Stramp.
1: What's happening in the USA music scene?
2: Here's an All-American big hit.
1: He's in. Bert Vanderlaan.
0: Oops. Vloep, zo ineens van de UK naar de USA. Klein stapje in dit programma. Uit de charts van destijds. De zoon van comedian Jerry Lewis.

0: Bert Vanderlaan, sending out good vibrations.
1: Oh yeah, het geluid van Dionne Warwick was dat. Let Me Be Lonely, de Cashbox Hit Parade. Daar hebben we al drie plaatjes uitgedraaid. Als allereerste de straks de nummer 99, nieuw Gary Lewis en de Playboys. De zoon van Jerry Lewis, hè, de comedian die heel vaak leuke films maakte. Met onder andere Marilyn Monroe en weet ik wel waar hij allemaal mee op heeft getreden. Mag je ook jaloers op zijn. En zijn zoontje was een behoorlijk bekende popster in Amerika in de jaren 60. Dan op nummer 96, Billy Vera. Kennen we natuurlijk van het fraaie At This Moment. Ook ooit nog eens gedaan door Marco Borsato, weet je nog? Soundmix Show. With Pen in Hand was toen ook een nieuwe. En we draaiden nog een prettige dus van, zoals gezegd, zij van Warwick. Het was een tweede weeksnotering. Let Me Be Lonely stond op nummer 94.
2: RTV Slots.
3: De enige echte tipraden. Dat was twee keer. Kan nooit genoeg.
0: Nummer 11.
1: Net zo nieuw. Nou, eigenlijk nog nieuwer als nummer 12. Hè. Deze van Tommy James en de Shondells. De nieuwe nummer 11 heet Money Money.

0: nummer 11, hartstikke nieuw in de tiplijst. En wel die van week 24, 1968, want daar zitten we precies middenin.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Je snapt het al, nummer 11 geweest, dus één overzichtje. Telt u maar even mee, ongekeerd terug. Dat doen we dan op nummer 11 met Money Money dus. En op nummer 12 voor de tweede week nieuw. Opnieuw binnengekomen dus Los Bravos en Bring a Little Lovin'. Because I Love You, de Rotterdamse Free van 5 naar 13 naar beneden. En op 14 blijven staan Joanna door Scott Walker. De Sharons, de nieuwe nummer 15. En op 16 nog al blijven staan Rob Hoeken met zijn Rhythm and Blues Group. Ronnie en de Ronnie spikte er een op nummer 17, daalde wel vanaf 10. En op 18, 19 en 20 nieuwe binnenkomers. Herb Alpert, Bob Bauber en Frandon.

0: niet of ze het bedacht hebben zo achter elkaar aan, maar Psychedelica all over the place in de tiplijst van toen.
1: Bert van der Laan, laat me gaan. Luister mee naar de Tip Parade. Goed idee.
0: Want meteen aan Nirvana, nog zo'n lekkere van de Lemon Pipers op
2: 6.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel-Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk.

0: belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
1: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
1: Voor iedereen.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1675ste uitzending van Backwards. En ja, de maand is nog niet voorbij, dus we gaan naar juni 1986. We hebben de vorige uitzending daar ook al aan gewend. En ja, er komen natuurlijk nog twee uitzendingen van juni. En dat betekent inderdaad de platen van 1986, de LP's, de live-opnamen, de gebeurtenissen natuurlijk. En we gaan ook dit keer weer terug naar de film. Eigenlijk wel een hele bekende film en ook een hele leuke film. En goed, mocht u denken van wat hoor ik toch op de achtergrond? Ja, dan is de Buze eventjes bezig met hun metalfest. Ik zag aan het aantal fietsen dat er nog wel een paar mensen bij konden. En natuurlijk Bert van der Laan eventjes bedanken voor zijn tipperade uit 1968. En gelukkig kon hij de plaat The Muffende Man nog helemaal draaien. Maar zoals gezegd, wij gaan terug naar 1986 en in de top van het klassement, van de top 40, ja, was niet zo heel erg veel veranderd. Wonderful World van Sam Cooke, die stond nog altijd op 1, gevolgd door Bad Boy van de Miami Sound Machine. Nou, die twee die hebben we gedraaid vorige week. What Have You Done For Me Lately, die ging van 7 naar nummer 3. En die draai ik eventjes niet, want dat heeft wel een reden. En volgende week dan zult u wel weten waarom. Ik begin bij nummer 4. Ze won het Songfestival. Ja, was het nou eerlijk of was het niet eerlijk? Ik weet het niet. Straks het verhaal van Sandra Kim en Jimmy LaVie.

Ja, wat een kinderstemmetje, hè? Jawel. En daar gaat het nou net om. Want Sandra Kim is inmiddels 53 jaar. Als je er dus 40 jaar aftrekt, dan is ze 13. Ze heet eigenlijk Sandra Calderone. En Kim is een verwijzing naar, inderdaad, Kim Wilde. Natuurlijk kennen wij dit liedje van het Songfestival. En België, die won glansrijk. Volgens mij ook de enige keer dat België won. Dat Songfestival, ik ben er zelf niet zo'n hele grote fan van. Maar volgens mij heeft België niet vaker gewonnen. Maar doe maar. Even terug, als je 40 jaar eraf trekt, dan ben je inderdaad 13. Zij was inderdaad 13, terwijl de minimumleeftijd 15 jaar moest zijn. Maar goed, wat hadden ze op het formulier gezet? Inderdaad 15 jaar. Zwitserland die diende een klacht in, maar die werd uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard. En dus won Sandra Kim met dit liedje, J'aime la vie, inderdaad het Songfestival. In 2020 deed ze mee aan de Vlaamse televisieprogramma The Masked Singer. En ook dat won ze trouwens. Verder eigenlijk niet zo eens zo heel erg veel bekend van Sandra Kim. Maar het blijft wel een heel leuk en opwekkend liedje. We gaan eventjes helemaal naar beneden. We gaan naar Robert Long, want ook hij had een single. Sterker nog, het was zelfs een van zijn grotere hits. Afkomstig van de CD, of LP zoals je wilt noemen, Achter de Horizon. En heeft nog een tijdje in de top 2000 gestaan. Ik heb het natuurlijk over zijn single, ja, wanneer het nou wel en wanneer het nou niet doet. Oftewel, iedereen die doet het.

Drie mooie platen natuurlijk uit de top 40 in 1986, in juni om precies te zijn. Hoewel die laatste twee, ja, die waren er al uit. Die had ik vorige week nog moeten draaien. Maar ja, een uurtje is zo voorbij natuurlijk. Robert Long en iedereen die doet het. Jawel, zoals gezegd, hij is ook bekend natuurlijk van de LP Vroeger of Later uit 1974. En dat kwam mede door zijn maatschappij kritische teksten. Zeker ook op de Amerikaanse maatschappij. Wat mij betreft kan ik wel weer uitbrengen. Maar goed, hij zou trouwens 6 Editions binnenhalen en in 1984 kreeg hij de Gouden Harp. Maar nooit een lintje, dat schreef hij zelf ook nog. Helaas, het kan ook niet meer. Misschien postuum, want hij is overleden op 13 december 2006. En toen was hij nog maar 63 jaar. En ja, de Outfield bestaat eigenlijk ook al niet meer, want John Spinks, de gitarist, die is in 2014 al overleden. En zanger en bassist Tony Lewis, die overleed in 2020. John Spinks was maar 60 en Tony Lewis maar 62. Het is afkomstig van het debuutalbum Play Deep, wat ze in 1985 hebben gemaakt. En met name in Amerika waren ze erg populair. Zoals gezegd, ze zijn helaas overleden en daarom moeten wij ons maar beperken tot het mooie Your Love. We gaan naar de gebeurtenissen toe van juni 1986 en gaan dan eerst naar Miep Gies. Want die neemt namelijk in het achterhuis op de Prinsengracht in Amsterdam het originele dagboek van Anne Frank in ontvangst. Het lag jarenlang opgeslagen in een Zwitserse bankkluis van haar vader Otto Frank. En de reguliere competitie was afgelopen, maar voor 4 eerste divisieploegen resteerde nog het toetje, namelijk eventueel promotie naar de eredivisie. Dat ging toen inderdaad zo. Je kon periodekampioen worden en vervolgens moest je in onderlinge duels uitvechten wie de plaats innam van MVV, NEC en Heracles, want die drie degradeerden. FC Den Haag was kampioen en PEC Zwolle 82, die 82 moet er wel bij, als tweede promoveerden al rechtstreeks en er bleef er dus nog 1 plaatsje over. Eind mei tot en met half juni werden de wedstrijden gespeeld en Sportclub Veendam met onder andere Joop Gal was de grote winnaar door alle 6 wedstrijden tegen RKC, Willem II en Vitesse te winnen. En dat betekende promotie naar de Eredivisie. En om dan maar helemaal even volledig te zijn, wie werd kampioen? Dat was PSV. En dan gaan we ook eventjes naar de voetbalvereniging Steenwijkerwold, want 1986 was voor hun ook een goed jaar. Zij stonden in de finale van de Noordelijke Districtsbeker. Dat deden ze door in de halve finale voor maar liefst 400 toeschouwers eerste klasser Velocitas te verslaan. Na de reguliere speeltijd was het 2-2, na de verlenging 3-3, waarna Steenwijkerwold de strafschoppen beter nam. Bert Otten, hij was de gevaarlijkste man met 2 doelpunten. Gerrit Verworre, de trainer van Steenwijkerwold, zag helaas zijn ploeg in de finale met 3-1 verliezen tegen ACV uit Assen. En tenslotte, in Oostenrijk worden ook verkiezingen voor het presidentschap gehouden en daar won een zekere Kurt Waldheim. De verkiezingen waren nodig omdat de geliefde Rudolf Kirchschlager geen derde ambtstermijn kon aanvaarden. Kurt Waldheim stelde zich namens de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij kandidaat. De ÖVP meende goede kans te maken tegen de SPÖ en zo voor de eerste keer de bondspresident te leveren. In februari 1986 werd echter bekend dat Waldheim in zijn kort daarvoor verschenen biografie Im Glaspalast der Weltpolitik over zijn oorlogsverleden wel heel bescheiden informeerde. Zijn lidmaatschap van de nationaal-socialistische groeperingen als de SA en zijn werkzaamheden als officier in Saloniki van 1942 tot 1943 had hij verzwegen. In plaats daarvan beweerde hij dat hij aan het Oostfront gewond was geraakt en de resterende oorlogsjaren in Oostenrijk had doorgebracht. Na de verkiezingen was het commentaar natuurlijk niet van de lucht. Simon Wiesenthal, de staat Israël en de Anne Frank Stichting zeggen dat de echte verliezers de Joden zijn en de VVD wil de betrekking tot een kil punt terugbrengen. Hans van den Broek, destijds minister van Buitenlandse Zaken, vindt het echter dat Nederland de verkiezingsuitslag moet respecteren omdat het een democratisch proces is geweest.
Wel opvallend dat Franz Josef Strauss, de West-Duitse premier van Beieren, en het Russische persbureau TASS enthousiast reageerden op de overwinning. Waldheim behaalde ruim 54% tegen de stemmen. Strijer behaalde maar 46. In 2007 is Kurt Waldheim overleden, toen was hij 88 jaar. We gaan naar de LP's en een van de mooie LP's is het derde album van Talk Talk. Hier is The Color of Spring.

Ja, als een LP natuurlijk zo al begint, dan is het een heerlijk album. En het is inderdaad een goed album. Revenge van Eurythmics kwam in 1986 uit. Met natuurlijk het nummer Torn in My Side. Maar ook When Tomorrow Comes, ook zo'n heerlijk nummer natuurlijk. A Miracle of Love stond erop, maar deze vind ik ook prachtig. Missionary Man, het was de openingstrack van dat album. En je hoorde die mondharmonica en die is van Jimmy Zavala. Het is een Amerikaanse muzikant en hij speelde inderdaad op meer albums van de Eurythmics. En hij ging ook mee naar het live optreden. En dat is voor mij een mooi bruggetje naar Talk Talk, want je hoorde Give It Up. En Give It Up is inderdaad ook zo'n nummer. Ja, ik vind het gewoon een geweldig nummer. En dat komt waarschijnlijk door het orgel. En dat orgel dat wordt bespeeld door niemand minder dan Tim Freeze Green. Ook hij heeft inderdaad veel met Talk Talk gewerkt. Maar ook met bands als Hawkwind en The Rumor. En hij was verantwoordelijk dus voor het orgeltje. Nou, als je dan even kijkt naar de top 2000, dan zie ik inderdaad dat bijvoorbeeld de Eurythmics nog maar 2 nummers in de top 2000 hebben. Sweet Dreams and There Must Be an Angel. En Talk Talk, ja, die hadden er toch een aantal. Such a Shame and It's My Life, die 2 staan er nog altijd in. En Life's What You Make It. En ook dat nummer komt van dit The Color of Spring. Mooie albums uit 1986. We gaan naar de televisie, om het zo maar te zeggen. Maar de televisie, dat viel allemaal een klein beetje tegen. We gaan dus eigenlijk direct naar de film. Maar goed, even vertellen wat er op de televisie was. Club Veronica Clips bijvoorbeeld. De natuurserie New Wilderness. De comedyserie Family Ties. Countdown en Miami Vice natuurlijk. En de Tros die zond uit op Nederland 2 en begon met de A-team op volle toeren met de presentatie van de Nederlandstalige top 5 en de kanshebbers daarop natuurlijk. Ter land, ter zee en in de lucht. Dit keer hadden ze Fietsen erin. En Olympiaplein, dat was een programma over een eeuw Olympische Spelen. En u snapt het wel, 1986, jawel. Maar zoals gezegd, nu ook aandacht voor de films die in juni 1986 uitkwamen. En een daarvan was de comedy Ferris Bueller's Day Off. Een brutale, zelfverzekerde scholier die gespeeld wordt door Matthew Broderick is het zat om te spijbelen en een saaie dag thuis door te brengen. Hij wil een spectaculaire dag beleven door langs zijn favoriete plekken in Chicago te scheuren en schakelt daarbij zijn beste vriend en vriendin in om met hem mee te gaan op dit avontuur. Eentje is er niet blij mee en dat is natuurlijk het schoolhoofd Ed Rooney. Hij zet alles op alles om de tieners te betrappen, maar met technische snufjes en gladde praatjes weet met name Buller de dag toch tot een feest te maken en blijven ze uit handen van het schoolhoofd. En het absolute hoogtepunt van de film, waarin Ferris tijdens de Von Steuben Day-parade op een praalwagen springt en een gigantisch publiek laat dansen, dat is natuurlijk met het nummertje van de Beatles, Twist and Shout.

0: Dank u wel, Matthijs.
1: Ja, je hebt hem ongetwijfeld al herkend natuurlijk. Van Morrison, de grote vriend van Johan Derksen, zullen we maar rekenen. En Here Comes the Night. En Night dit keer met een K ervoor. En het is een woordspeling op het nummer Here Comes the Night, inderdaad, van Them. En het citeert uit het grafschrift op een grafsteen van een van Van Morrison's favoriete dichters, B.B. Yeats. De erfgenamen van Yeats hadden Morrison's verzoek om een gedicht van Yeats op muziek te zetten afgewezen, maar de grafsteen werd beschouwd als openbaar bezit. Goed, Van Morrison dus met dit nummer. Ja, en de Simple Minds hadden natuurlijk enorm veel succes met een Don't You Forget About Me, een grote hit in 1985. Natuurlijk moesten ze op tournee en dat was de Once Upon a Time Tour. Het startte op 31 oktober 1985 en het ging door tot 9 november 86. En toen hadden ze alle continenten hadden ze gehad. Met andere woorden, een world tour voor de Simple Minds. Op 2 september 1989 stonden ze trouwens in Tialf. En ja, het geluid was niet al te best, maar het viel allemaal nog mee. Het feest was er niet minder om. Goed, dan heb ik allemaal briefjes hier liggen. Dus ik moet eventjes kijken waar ik nog eventjes over wil hebben. Jawel. Even terug naar de Nederlandse politiek. Het CDA won 9 zetels, de Partij van de Arbeid 5, de VVD verloor er 9 en D66 ging van 6 naar 9 zetels. De CPN en de EVP verdwenen uit de Kamer en de PSP ging van 3 naar 1 zetel. Ook de Centrumpartij verloor haar zetel. En aangezien CDA en VVD voortzetting van de coalitie tot inzet van de verkiezingen hadden gemaakt en samen een duidelijke meerderheid hadden, lag voortzetting van de zittende regering voor de hand. Koningin Beatrix benoemde Jan de Koning demissionair minister van Sociale Zaken tot informateur. Onder dienstleiding kwamen de onderhandelaars Lubbers en Ed Nijpels al vrij snel tot een akkoord. Het regeerakkoord richtte zich voornamelijk op de sociaal-economische problematiek. Het terugdringen van de werkloosheid en het verder saneren van de overheidsfinanciën. Na bijna 2 maanden lag er een akkoord. De verkiezingsuitslag had trouwens wel grote gevolgen voor VVD-leider Ed Nijpels, die verantwoordelijk werd gehouden voor het grote verlies van zijn partij. Daags na de verkiezingen werd hem in een fractievergadering de wacht aangezegd, waarbij de latere VVD-leider Frits Bolkestein het voortouw nam. Nijpels mocht als fractievoorzitter aanblijven tot de formatie was afgerond en daarna werd hij als leider van de VVD-fractie opgevolgd door Joris Voorhoeven en de nieuwe vicepremier Rudolf de Korte. Nijpels zelf die vertrok naar het kabinet als milieuminister. En een van de redenen om aandacht te schenken aan juni 1986 is het overlijden van juffrouw Warnes, de grondlegger van het Miramar Zeemuseum in Vledder. Ze werd ook wel de Blauwe Dame met een fascinatie voor de zee genoemd. Iedere reis vertrok ze met 2 lege hutkoffers naar prachtige bestemmingen, maar eenmaal terug op Nederlandse bodem puilden deze koffers uit met bijzondere schatten. De zeebiologische en cultuurhistorische objecten die ze verzamelde tijdens haar reizen in meer dan 80 landen zijn te bewonderen in haar wonderkamer. Tevens is een prachtig boekje uitgekomen over het leven van deze bijzondere excentrieke dame. In dat boekje ook prachtige anekdotes, zoals het verhaal van 2 schooljongens die graag een zakcentje wilden bijverdienen door de museumtuin te doen. Na afloop wachten zij op hun beloning. Ze kregen 50 cent korting of op de entree van het museum, of ze mochten een schelpje uitzoeken. Deze en nog veel meer prachtige verhalen staan in het boekje Warners Wondere Wereld, Reizen van de Blauwe Dame, wat te koop is in het museum. En volgende week dan is er zelfs een optreden met onder andere het toeterensemble van Westerveld. Nou, het toeterensemble, er zal heel wat mensen zullen daarheen gaan. En ik zou zeggen, kijk eventjes op de website van Miramar in Vledder. Daar vind je alle informatie, want dan wordt namelijk het 70-jarig bestaan van het museum gevierd. We gaan 25 jaar gaan wij terug en dan komen we uit bij niemand minder dan Ricky Nelson. Helaas niet oud geworden, maar 45 jaar, maar heeft onwisbare herinneringen heeft hij natuurlijk met een aantal nummers, waaronder natuurlijk Hello Mary Lou en deze, The Traveling Man uit 1961.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Lennart Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, het is zaterdag 13 juni van het jaar 2026. Het is 5 over 10. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef het onderwerp tot 11 uur. We gaan praten over de herenboeren op Kolderland. Dirk Brands komt daar live vanaf vandaan en gaat in gesprek met Gerda Heijs. Grietje Bakker. En misschien neemt ze nog wat mensen mee die komen praten over de, over de eerste groene winkelstraat in Steenwijk. Tussendoor het lokale nieuws. Maar wij starten met Ronnie Lasche, is al aangeschoven. Goedemorgen, Ronnie.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Van de CPB. En we gaan het natuurlijk hebben over de nieuwe coalitie en het nieuwe coalitieakkoord. Dat in het eerste uur van Kopwijzer. Fijn dat je tijd vrij kon maken, Ronnie. Drukke tijden. Alleen maar overleggen, kan ik me zo voorstellen, de laatste weken.
1: Nou, het is, nou goed, we doen het natuurlijk allemaal zelf. En er hoeft ook geen beklag mee of zo, maar...

0: gebeuren? En wat voor kant gaat het dan op?
1: Ja, zo begin maart, laten we even teruggaan naar begin maart. Toen ooit bedacht dat het zou lopen zoals het nu gelopen is?
0: Dat is een goede vraag. Dat vind ik echt een hele goede vraag. We hadden natuurlijk best wel een we waren met hele goede moed begonnen aan de verkiezingen.
1: Ja.
0: En we wisten ook van tevoren dat het niet makkelijk zou worden bij de kiezers waar wij in zitten in die groep. En dat kwam natuurlijk ook door de komst van Forum voor Democratie dan. Dus, en dat wisten heel veel partijen, die wisten dat wel. En wij ook. Maar hoe groot werd die invloed? Ja, dat weet je niet. Er komen twee zetels bij. Nou, we hebben gewoon een goede campagne gedraaid met elkaar. Gewoon hartstikke goed. Helemaal niks mis mee. Ook in een goede sfeer. Ja, en dan krijgen die uitslag dan. En was hij verrassend? Ook weer niet helemaal. Nee. Maar goed, wij gingen toen van 5-4. Dus dat wil je niet. Je wilt gewoon minimaal stabiel blijven. Nou, dat lukte niet. En wat krijg je dan? Dan op dat moment ligt er een uitslag. Dan zie je al meteen op de avond zelf al allerlei mogelijkheden. En ook onmogelijkheden. Nou ja, en toen een week na de verkiezingen, toen was er dus de splitsing bij Forum. Ja, en dan liggen de kaarten automatisch toch weer anders dan. Maar goed, dat is dan ook niet aan ons. Niet, want wij gaan net als ieder andere partij die gesprekken in. Je mag wel weten, ik heb toen wel tegen mezelf gezegd. Echt van, het moet nu wel gebeuren. Als het nou niet gebeurt, dan daar was ik wel gaan twijfelen. Dat meen ik serieus. Mm-hmm. Ik loop al best wel een poosje mee. En vorige keer is nog maar 4 jaar geleden. En dat moeten we ook loslaten. Maar dat is best wel heel erg stevig geweest. Wat er toen is gebeurd.
1: Kwam ook nog vaak terug.
0: Van 3-5 zetels en dan helemaal niet meedoen. En ook eigenlijk zonder een duidelijke argumentatie naar buiten toe. Dat hadden onze kiezers ook verdiend. Dus toen is er heel veel over me heen gekomen. Toen ook van onze eigen achterban. En dan, er ligt dan nu deze uitslag er. Ja, en dan, dan mogen we gaan kijken van, wat kun je hier dan mee? En nou goed, ik heb met Kees Bijl ook een aantal keer een gesprek gehad. Net als ieder ander, niks meer, ook niks minder.
1: Formateur.
0: Ik heb toen ook wel gezegd van, volgens mij moeten we er gewoon bij zitten. Nu ook op basis van de laatste 4 jaar. Hoe wij erin zaten, na een hele moeilijke start. Hoe diep wij weggekomen zijn, na een hele zware teleurstelling. Hoe je dan het pakt met elkaar. Hoe je dan dingen voor elkaar krijgt. Dat hij dat toch probeert constructief te zijn. En als tweede partij in Steenwijkerland. En dat heb ik ook gewoon gezegd van, wij moeten er nou gewoon bij. Maar ik wist ook, dat zeggen anderen natuurlijk net zo hard. Ja. Dus het blijft afwachten. Ja. Maar als het dan lukt, dan ben je wel blij. Ja. Dan krijg je de volgende fase.
1: Ja, dan krijg je de volgende fase. Ja. Nou ja, gefeliciteerd voor het daarbij zijn. Ja, dan krijg je inderdaad de volgende fase. Kan ik nog vragen, van heb je die nacht dan, op het moment dat bleek dat jullie erbij zaten, heb je dan heel goed geslapen? Of begint dan het volgende malen nou weer?
0: Nee, het volgende begint meteen.
1: Ja.
0: Het volgende begint meteen. En dan ga je ook weer denken van, wat willen we nu eigenlijk? Wat zijn onze speerpunten? Hoe vliegen we het aan?
1: Ja, want het uitwerken daarvan, daar komt het dan ook neer natuurlijk.
0: Nou ja, precies. Maar je zit dan, wij waren dan, er waren 3 gevestigde partijen en wij kwamen daarbij.
1: Ja.
0: En dus dan ga je ook een beetje tactiek bepalen. Van wat is de juiste opstelling en zo. Maar goed, ik ben van mezelf ben ik denk ik meer een bestuurder dan een oppositieleider. En dus ik zit eigenlijk wat dat betreft wel goed op mijn plek. Dat oppositieverhaal. Ik wil het ook niet tot dagtaak verheven of zo niet. Maar ja, dat is toch wat een andere rol.
1: Uh-huh.
0: En dit past ons als partij denk ik ook heel goed op dit moment.
1: Toen kwam daar natuurlijk de wethouderskandidaat nog om de hoek kijken. Maar ik bedoel, dat was ook nog wel een ding. Want je kan ook denken, Ronnie Lasche,
0: klopt,
1: man op de eerste plek, gaan.
0: Nou, je stelt goede vragen. Er is gewoon heel veel gebeurd in dat traject. En er was ook een bepaalde, lag hier en daar best wel, dat voelde ik ook wel een bepaalde, moet ik dat zeggen. Er waren best wel mensen die zeiden van, Ronnie, je moet het nou gaan doen. Dan ook vanuit... Uh, van

0: nooit onze achterban. Maar goed, je gaat dan ook nadenken dan. We hadden vier kandidaten zo aan. Zo gingen we richting die formatie. Ik heb toen goed nagedacht. En mezelf een aantal vragen gesteld. Van ben ik daar aan toe? Word ik gelukkig op het gemeentehuis? Is dit het juiste moment? Worden mensen gelukkig met mij? Dat is ongeveer weer zoiets dan.
1: Ja, maar het allerbelangrijkste is wel. Word je er zelf gelukkig van?
0: Ja, precies. Je wilt
1: dat is toch het belangrijkste.
0: Ik heb gewoon een prachtige baan. Zit heel veel uitdaging in. Heb ik ook mijn ja-woord gegeven daar.
1: Ja.
0: En hebben ze mij ook het vertrouwen gegeven. Maar ik heb ook ontzettend, daar heb ik heel veel kansen gekregen daar. En die verantwoording, die draag ik ook. Ja, toen kwam dit zo. En we hebben wel intern hebben we wel stevig overleg gehad van jongens, we maken nou een goede kans. We moeten nou de goede dingen doen. Maar goed, dat heeft ook nog wel het een en ander aan overleg intern.
1: Ja, logisch. Ik bedoel, ook Wim Rust, die is al eerder wethouder geweest.
0: Ja.
1: Daarvan waren een aantal mensen van de partijen waar jullie samen coalitie mee vormen. Die hadden zoiets van, nou, nog maar een keertje, meneer wethouder Brus. Misschien is het dan toch slimmer van de CPB om iemand anders voor te gaan dragen.
0: Nou ja, goed, dat wordt allemaal niet zo uitgesproken.
1: Nee,
0: zo
1: gaat maar achter de schermen.
0: Ik kan er verder ook niet zo heel veel over zeggen. En dat wil ik ook niet. Alleen, wij zaten er toen gewoon goed bij op dit moment. En dan moet je de juiste dingen doen. Het is gewoon ook een team wat aan de slag moet. En je bent met z'n vieren. En ik heb in dat hele proces wel heel veel geleerd van, mensen moeten samenwerken met elkaar. En dat is gewoon heel belangrijk. Dat die kans op succes gewoon optimaal is. En nou goed, we zijn er met elkaar denk ik op een hele volwassen manier uitgekomen.
1: Ja.
0: En dat moest ook.
1: Maar, en het was dan een verrassing voor Tilke Genna, die dan nu uiteindelijk jullie wethouderskandidaat is en ook wethouder al is. Deze week geïnstalleerd. Hartstikke mooi. Op de een of andere manier verbaasde de meeste mensen niks. Past het wel bij hem, die functie?
0: Ja, nou goed, hij draait natuurlijk ook al een poosje mee.
1: Ja, zeker.
0: Heel veel mensen kennen hem ook vanuit de wijkvereniging, van Veilig Verkeer Nederland, hier de afdeling. Bestuurlijk actief bij het waterschap geweest. Bij de CPB draait hij al een hele tijd mee. En volgens mij eerst begon als burgerraadslid en toen raadslid. Maar in ieder geval, het is gewoon wel iemand die een bestuurder, bestuurlijke ervaring heeft. Die goed van het woord af kan komen. Ook wat duidelijk is, maar ook goed in schriften is, bijvoorbeeld. En op een gegeven moment dan valt het zo. Kijk, en hij was natuurlijk ook kandidaat. En als je je kandidaat stelt en er komt dan kun je natuurlijk, dan kan die vraag ook komen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En die kwam. En het was toen ook goed. Alleen het gaat dan wel, als je dan kijkt naar zijn werkgever en dat dan
1: toen heeft Tilco een paar nachtjes wat minder goed geslapen waarschijnlijk.
0: Die werkgever die staat in één keer wel voor voldongen feit van. Ik word wethouder en ik word waarschijnlijk 11 juni of zo geïnstalleerd. En dan is er nog 4-5 weken te gaan.
1: Ja.
0: Dus, maar dat lost zich ook wel weer op. Maar zo gaat dat wel. Hetzelfde geldt trouwens mij ook een beetje voor Steven Bunt net zo goed daarin. Dus
1: Maar goed, ze zijn er en ze zijn geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet daadkrachtig en dichtbij. We gaan er zo even over verder praten.
0: Prima.

0: We praten met Ronnie Laarschot, fractievoorzitter van de CPB, Christelijk Partij Burgerbelangen. En zij maken onderdeel uit van de nieuwe coalitie van Steenwijk-Land. De wethouders zijn deze week geïnstalleerd. En het coalitieakkoord heet Daadkrachtig en Dichtbij. Blij met de inhoud, Ronnie? Van dat coalitieakkoord?
1: Ja, zeker, daar zijn we content mee. We hebben natuurlijk ook zelf al meegewerkt.
0: Ja, zeker, maar er kan dan altijd nog een dingetje tussen zitten dat je denkt...
1: Nee, het is nou eigenlijk akkoord op hoofdlijnen.
0: Mm-hmm.
1: En ik zei van de week ook al een keer... je spreekt wat af met elkaar en dan pak je erbij op het moment dat het spannend wordt. Nou, zo is het natuurlijk... Zo hoort het wel te zijn, maar je pakt het er ook vaker bij... van wat hebben we met elkaar afgesproken.
0: Ja.
1: En er zit natuurlijk van alles, er zit heel veel in. En de zaken die voor ons belangrijk zijn, die zijn heel goed vertegenwoordigd. En we lagen als partijen ook best wel redelijk dicht bij elkaar... En dat
0: maakt het makkelijker.
1: Maakt het ook wat makkelijker. Ja. En de sfeer was goed. Je moet elkaar ook wat gunnen. En gunnen en vertrouwen geven. En dat is het meer. En dat je de komende 4 jaar goed doorkomt. Kijk, er moet gewoon een bestuur komen. En dat hadden we heel goed in de gaten met elkaar. Dat is in het belang van de gemeente dat er een bestuur komt. Met een meerderheid, met een stevige meerderheid. Hoeft altijd niet. Die meerderheid, niet dat van tevoren al duidelijk is, maar dat is wel goed. Anders dan kom je niet tot een besluit met elkaar op een aantal punten. Dus ja, dan ga je met elkaar aan de slag. En we werden daar heel goed ondersteund door ambtelijke ondersteuning daarbij. En Kees Bel is gewoon een heel ervaren bestuurder. En ik draai al een poosje mee, maar dit was wel een hele goede formateur die iedereen ook de ruimte gaf, ook de oppositie heel goed daarin meenam. Ja. En dat maakt het gewoon dat dit er ligt en dat hij gewoon een goede start hebt met elkaar. Ja.
0: Daadkrachtig en dichtbij is een akkoord op hoofdlijnen. Daarvan zegt D66 ook meteen al, de plaatselijke D66, van dat zijn wel heel erg hoofdlijnen. Ik mis ook... prioriteiten.
1: Ja. Nou ja, in de eerste plaats is het natuurlijk goed dat een andere partij daar kritisch wat van vindt.
0: Ja, zeker.
1: Als iedereen stond te juichen.
0: Nou, als iedereen zei van nou, fantastisch. Nee, zo werkt het niet.
1: Ik kan me herinneren dat ik ook wel eens een keer kritisch ben geweest. En dat is ook politiek. Dat hoort er ook gewoon bij. En dan moeten we met elkaar soms misschien ook maar eens om lachen.
0: Maar goed, qua prioriteiten, wat staat er op in?
1: Ja, kijk, woningbouw is natuurlijk voor iedereen belangrijk.
0: Ja.
1: En daarin onderscheid je je niet. En,
0: CDA wil dan graag weten hoe die woningen gebouwd gaan worden en waar.
1: Ja, nou, er ligt gewoon een heel woningprogramma onder. En dat heeft volgens mij het CDA zelf ook vastgesteld mede. Dus wat dat betreft is er allemaal niet zo heel veel bijzonders. De woningbouwlocaties zijn bekend.
0: Bekend.
1: En daar wordt door, er zit zelfs een turbo-team op. En wethouder Smit die kan dat mooi voortzetten. Waar hij de afgelopen 4 jaar mee bezig is geweest. En daar gaan we nog best wel het een en ander tegenkomen. He, je gaat gewoon, ook met woningbouw, je hebt te maken met stikstof. Met bezwaren en beroep, met zienswijzers.
0: Je kunt van alles willen, van alles tegenkomen. Maar...
1: Je moet wel een doel stellen. Een bestuur moet een doel stellen. En van een stip op de horizon werken we naartoe richting die 3000 woningen. Dat is een enorm aantal. En, maar goed, je moet er wel voor gaan. En dat geldt niet alleen voor woningbouw. Dat geldt natuurlijk ook voor andere zaken. Maar woningbouw, ja, dat is... Ik sprak trouwens van de week ledenvergadering op het werk... waar ik een overleg met een agrarische ondernemer... En ook over opvolging en ook over woningen. Het ging ook over woningen.
0: Maar er was niet iemand hier in het gebied.
1: Nee, maar toen het lijkt erop, zei hij dat... daar gaat het ook wel wat over politiek. Het lijkt erop dat de jeugd een eigen woning... Als iets onbereikbaars beschouwt.
0: Mm.
1: Ik denk, goh, dat kan toch niet zo zijn? Dat is niet gezond.
0: Nee, dat kan niet zo zijn, maar dat is voor een heel milieu wel zo.
1: Dus er ligt voor ons wel een verantwoording, ook met elkaar... dat we daar gewoon volop mee aan de gang gaan. Want de jeugd heeft natuurlijk ook gewoon... die moet gewoon op die woningmarkt terecht kunnen. Ja. Linksom of rechtsom.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat is niet alleen een probleem van Steenwijk-Land... maar dat geldt echt wel landelijk.
1: Ja.
0: Dat is echt wel een punt. Nou, je kan er zelf ook iets bij voorstellen als je die huizenprijzen ziet... en als je dan bedenkt wat je verdient, dan denk je van...
1: Ja.
0: Hoe kan iemand die vanaf nul moet beginnen... hoe kan die dat nog voor elkaar boksen? Hè?
1: Helemaal eens.
0: Ja.
1: Ik heb wel de indruk dat het iets rustiger wordt. op de woningmarkt. Mm. Maar goed, dat is een indruk die ik heb. Ik kan er ook mee fout zitten. Maar de betaalbaarheid is een enorm issue natuurlijk.
0: Ja, dat is echt compleet veranderd de laatste 40 jaar. Ja, ja. Nou ja, dat is dan een onderdeel om aan te werken. Een ander punt waar Forum nog mee kwam... hoezo gaan we ons aan de spreidingswet houden, zei Forum... Mm-hmm. Daarvan hebben jullie als coalitie gezegd... we gaan ons aan die spreidingswet houden. In diezelfde week kwam naar voren... dat er weer gesprekken gaande zijn met COA... Ja. Over plaatsing van asielzoekers in het Fletcher Hotel.
1: Ja. Ja, nou ja, dat komt net zo uit. Mm-hmm. Allemaal.
0: Ja, dat is wel toeval.
1: Ja, dat komt net zo. Maar, er komt natuurlijk een vraag. Ja. En dat is natuurlijk ook van het verleden al...
0: Er is ook steeds gezegd, ze komen niet meer met vragen. Ja, dat nieuws dat gaat ook wel door. Dus dan,
1: Over dat hele Fletcher gebeuren, dat is eigenlijk oud beleid. Of moet ik dat zeggen, dat is al eerder aan de orde geweest.
0: Ja, dat is al
1: en dat wordt dan nu uitgerold. En dat moeten we natuurlijk heel zorgvuldig doen. Met informatie en de voorwaarden en et cetera.
0: De omwonenden dus krijgen nog een informatiebijeenkomst. Ja.
1: Kijk, het is echt niet zo dat de gemeente Steenwijkerland en dit college zegt van joh, kom maar op en alles is goed en we doen het. En zo werkt dat natuurlijk niet. We hebben daarin natuurlijk best wel een kritische houding met elkaar. En dat moet ook. Dat moet trouwens sowieso hebben, wat voor onderwerpen ook, mag ik best een kritische houding hebben. Maar er ligt natuurlijk wel wetgeving. En dat is een. Op enig moment heb je ook aan. Daar hebben wij trouwens ook. En nu maak ik het wel heel zwaar. Maar daar hebben we natuurlijk ook Wem de Eet of Belofte afgelegd. Ja. Dus er ligt ook wetgeving.
0: Krijg je aan de wet
1: er ligt ook wetgeving onder. Ja. En er is natuurlijk ook iets van medemenselijkheid. Ook dat nog eens een keer, dat aspect. Echter moet het wel in verhouding zijn met elkaar. Het moet wel passen. En daar zijn eigenlijk alle partijen wel met elkaar over eens. Dat wel heel belangrijk is. Dat het wel moet passen. En dat het hele traject en proces heel goed opgepakt moet worden.
0: Zorgvuldig doorlopen moet worden. Absoluut. En de mensen die er wonen vanaf dag één, bij wijze van spreken.
1: En heel goed monitoren allemaal, et cetera. Ja. Ja. Maar goed, dat is wel dat is een heel actueel thema. Ja. Ja.
0: Nou noemde ik al wat partijen die iets hadden gezegd over het nieuwe akkoord. En dat bracht ons ook tijdens het koffiedrinken al even op van... er zijn wel heel veel partijen, dat neemt wel heel veel tijd bij het vergaderen.
1: Ja, dat klopt.
0: Want iedereen wil zijn zegje doen, al doen ze hetzelfde zegje. Dat is trouwens altijd al zo geweest, niks nieuws. Maar nu heb je er meer, dus dat vergt veel tijd.
1: Goed, de afgelopen politieke markt, dat hoorde ik dan ook wel. Ook al van meerdere, dat is wel heel taai dan. En ook, daar moeten we met elkaar wel over hebben. Dat is ook iets voor de voorzitters, voor de agendacommissie. Voorzitter in de raad, natuurlijk burgemeester. Ook voor het presidium, van hoe vliegen we dit met elkaar aan... technische vragen kunnen prima op een andere manier gesteld worden. Daar is eigenlijk niet voor in de politieke markt niet. Want we hebben met elkaar, anders dan worden het gewoon 2-3 avonden in de week.
0: Nou ja, dat is het.
1: Want die stukken die zullen er toch door moeten. Het kan niet zo zijn dat de raad, omdat er toevallig heel veel partijen zitten en dat die heel veel tijd nemen, dat daardoor de agenda aangepast wordt. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus ik verwacht ook wel dat op enig moment dat wel weer wat niveleert en dat iedereen zijn plek wel een beetje vindt. Maar je hebt ook een verantwoording, ook als raadslid. Je kunt natuurlijk 20 vragen, nou 20, je kunt natuurlijk 10 vragen aan de wethouder stellen. Maar je kunt er ook een prioritering in aanbrengen van ik stel die wethouder 2 vragen. He, en die moet hij dan maar beantwoorden. En die andere vragen die stel ik achterlangs, bijvoorbeeld.
0: Maar dat kan ook.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: En daar kom ik dan later op terug in de raad als het een spreekstuk wordt. Dat kan allemaal, je hoeft het echt niet aan. Maar ook daarin kun je natuurlijk ook sturen. En ze hebben mij wel geleerd, je moet binnen 3 minuten wel je punt maken. Als je binnen 3 minuten niet je punt kunt maken, dan gaat de aandacht wel weg.
0: Dan haakt men af.
1: Ja.
0: Wat aanstaande dinsdag op de agenda staat, is onder andere de jaarstukken. Jullie wethouder Tilko Gernaert heeft onder andere financiën in de portefeuille. En hij begint toch wel met een vliegende start.
1: Ja, ja, ja. Zonder dat hij er veel voor heeft gedaan.
0: Zonder dat... Ja. Nee, maar dat is wel fijn.
1: Ja, nou ja, het is wat. Toch? Ja, tuurlijk, het is wat het is. En er is nog een beetje geld overgebleven.
0: Ja.
1: En wat is daar de reden van? Hoe gaan we dat nu weer bestemmen? Er staat natuurlijk nog genoeg op de rol wat allemaal moet gaan gebeuren. Ook aan financieringen met grote projecten, overal. Maar goed, dit is in ieder geval mooi. En we mogen ook best wel dankbaar zijn dat de financiële positie van Steenwijkerland best wel redelijk goed is. Redelijk tot goed is zelfs. En ook het vorige college heeft daarin natuurlijk moet natuurlijk daarin ook de credits geven. Ja. Dat is gewoon meer dan terecht.
0: Maar dat werk wordt voortgezet, onder andere door de CPB. Nogmaals, felicitaties. Ronnie, bedankt dat je hier wilde zijn op vrije zaterdag. En tot een volgende keer.
1: Doen we. Tot ziens.

0: U hebt het lokale nieuws gemist en dat komt omdat iemand zich verslapen heeft. Ze wordt wakker inmiddels en ze gaat op een holletje hier naartoe, zodat we het tweede uur wel het lokale nieuws hebben. Dus we zien en horen je zo, Daphne. Haast je vooral, zou ik zo zeggen. En inmiddels is aan tafel geschoven. Grietje Bakker, goedemorgen, Grietje.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij Duurzaam Steenwijkerland. En gisteren was er een feestje.
1: Gisteren hadden we een feestje, ja, dat klopt. Het feestje van de eerste groene winkelstraat in Steenwijk.
0: En dat is de Kerkstraat, hè?
1: Ja, door de Wolpromenade en zo de Kerkstraat in. Ja, ja, ja.
0: Oh, leuk. Nou, was het feestje leuk?
1: Het was echt een feestje. Ja? Ja, ja, alle betrokken partijen waren aanwezig. Want we hebben dat natuurlijk niet alleen gedaan als Stichting Duurzaam Steenwijkerland. We hebben nou samengewerkt met Nationaal Park Werenbewiede, de gemeente. Ondernemers natuurlijk die aan de Wolpromenade Kerkstraat zitten. Inwoners, onze vrijwilligers. Dus er zijn heel veel partijen bij betrokken. Ja.
0: En waarom is ooit bedacht om de groene winkelstraat, om daar echt een onderwerp van te maken?
1: Ja. 4 jaar geleden is eigenlijk een vrijwilliger van ons, Hans Becker, die is aan de slag gegaan met het plan om de hele binnenstad van Steenwijk te vergroenen. En heeft daar allerlei ideeën, plannen voor op papier gezet, is gesprekken aangegaan. En toen 2 jaar later kreeg Nationaal Park, die kreeg een student en die ging onderzoek doen naar Steenwijk als groenste binnenstad van Noordwest-Europa. Dat was het onderzoek.
0: Dat was het onderzoek.
1: Precies. En die presenteerde dat de resultaten van het onderzoek in het infopunt. Daar was de gemeente ook bij aanwezig. En die waren eigenlijk ook zo enthousiast. En zo is het balletje uiteindelijk gaan rollen. En hebben we nu een Wolpromenade Kerkstraat vol geveltuintjes liggen.
0: Ja, maar die geveltuintjes, nou, dat is echt gewoon een plezier om doorheen te lopen, of niet dan?
1: Klopt. We krijgen heel veel enthousiaste reacties. Ondernemers krijgen dat ook net zo. Mensen die spontaan het infopunt binnenlopen en zeggen, oh, wat ziet het er mooi uit. Ook mensen die zeggen, oh, ik wil dit ook. Hoe kan ik dat regelen? Mm-hmm. Dus we zijn ook al ondertussen alweer opgestart met fase 2. Want het blijft hier natuurlijk niet bij.
0: Nee, want fase 2 kan ook nog zo zijn dat er... Ja, je hebt natuurlijk dol enthousiaste mensen die zichzelf melden. Maar je hebt ook mensen die nog niet mee hebben gedaan. En die je misschien ook over die streep
1: dus
0: kunt trekken.
1: Nu zien mensen daadwerkelijk hoe het eruit ziet. Mm-hmm. Dus hopelijk trekt dat inderdaad ook nog mensen over de streep. En ja, wat ik zeg, er zijn zoveel enthousiaste reacties. Dus ik hoop dat dat aanstekelijk werkt en dat we zo de hele binnenstad van Steenwijk kunnen vergroenen.
0: Ja, precies. Nationaal Park Werenbewiede, daar denk ik dan direct bij van, wat hebben die voor link met Steenwijkstad?
1: Nou ja, het gaat natuurlijk ook om dat je het stukje natuur stopt niet in het Nationale Park. Het is ook heel belangrijk om dat juist naar de stad te halen. Dat mm-hmm. je ook daar de biodiversiteit behoudt. Die geveltuintjes, het ziet er niet alleen gezellig uit, maar het draagt ook bij aan hittestress. Dus het zorgt voor verkoeling op warme dagen. Ja, als een stad vol ligt met alleen maar steen, wordt het daar alleen maar warmer en warmer. Dus het gaat ook om dat ze buiten de grenzen van het Nationale Park, dat ze daar ook bezig zijn met de leefomgeving en klimaatadaptatie.
0: Ja, ja. Precies. Net als de mensen die er nu allemaal al fanatiek mee bezig zijn. Oh, dat is wel grappig dat zo. Nou ja, iemand heeft het bedacht en dan een student die gaat nog weer een treetje hoger, bij wijze
1: precies,
0: van spreken. En
1: ja,
0: dit
1: ja.
0: is dan het resultaat.
1: Ja, en uiteindelijk 4 jaar later dan ligt het er allemaal. Ja. En ik ben heel benieuwd naar het vervolg. En onze tuincoaches die zijn er trouwens ook. Dus mochten mensen ergens met een geveltuintje tegenaan lopen qua onderhoud, dan kunnen onze tuincoaches daarbij helpen. Ons zwerfvuilteam die gaat ook 1 keer in de maand door de binnenstad. Dus die zal ook een extra oogje in het zeil houden wat betreft de geveltuintjes. Dus zo zorgen we er ook samen voor dat het netjes blijft.
0: Ja, want dat is nog wel een punt. Dat is heel vaak zie je bijvoorbeeld met speeltuintjes. Prachtig. En in de jaren die daarna volgen, dan wordt het enthousiasme minder en dan ziet het er niet meer uit, bij wijze van spreken. Dat is op heel veel plekken ook echt wel gebeurd. Hoe ga je ervoor zorgen dat die tuintjes gewoon echt blijven en ook mooi blijven? Blijven leven vooral.
1: Ja, ja. Nou, ik denk ook dat dit project is zoiets wat je echt gezamenlijk hebt gedaan. Dit is niet iets wat van één kant komt. Dus de winkels, de woningen waar nu een geveltuintje voor ligt, daar hebben de mensen ook echt met volle overtuiging ja opgezegd. Ja. Dus die motivatie is er denk ik ook om dat netjes te houden. Nou, en dan samen met onze tuincoaches, het zwerfafvalteam, andere vrijwilligers, weet ik ook zeker dat het mooi blijft. Voor het infopunt zelf hebben we ook al langere tijd een geveltuintje. Ja. Nou, en we hebben eigenlijk ook nog nooit meegemaakt dat daar planten zijn uitgehaald of dat soort dingen. Nee.
0: Nou, dat moet wel helemaal niet hebben.
1: Nee.
0: Ik dacht dan nog meer aan van ja, dat het wel blijft. Dat je het in leven houdt. Ja.
1: Maar dat is ook iets waar we gezamenlijk ons voor inzetten.
0: Die geveltuintjes bij bewoners en ondernemers voor de deur. Zien die er allemaal een beetje hetzelfde uit? Voor mensen die dat niet gezien hebben.
1: Ja,
0: dus
1: is
0: dat
1: allemaal,
0: is ook met elkaar afgestemd.
1: Ja, ook met de stadsarchitect vanuit de gemeente. Dus dat is ook weer die mooie samenwerking met al die partijen. Dus overal liggen mooie bakken van kortenstaal. Over de beplanting is nagedacht. Dus echt over alles is nagedacht. En daarom heeft het traject ook best wel in die zin lang geduurd. Voordat het daadwerkelijk gerealiseerd is. Maar goed, al die kleine stapjes samen, die hebben er nu wel voor gezorgd dat we een prachtige groene winkelstraat hebben.
0: Ja. Prachtig. Fase 2 is in gang gezet. Jij
1: fase 2 komt eraan, ja.
0: Wat hebben jullie gisteren gedaan bij de officiële opening? Is er nog een extra geveltuin geopend of weet ik veel wat?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar we hebben alle betrokken partijen bedankt. We hebben het glas met elkaar geheven. En ook vooral de intentie uitgesproken om volop in te zetten op die fase 2. We hebben het bijvoorbeeld al gehad over, nou, kunnen we nog ergens op de Wolpromenade een regenton plaatsen, zodat je ook weer de plantjes met regenwater water kunt geven.
0: Ja.
1: Er werden tips uitgewisseld. Dus ik denk dat het gewoon een mooi feestelijk moment was. Ja,
0: ja, nou leuk.
1: Ja.
0: En het is ook leuk als je dan ziet dat je dat met z'n allen hebt gedaan. Hè?
1: Precies, ja. Ja.
0: Dat geeft wel moed om die tweede fase in te gaan.
1: Absoluut. Ja.
0: Jij zit niet in die werkgroep?
1: Nee, niet specifiek in die werkgroep.
0: Nee, precies. Nee. Maar jij houdt wel vinger aan de pols. En
1: als er
0: iets te melden is in het kader van de communicatie, dan
1: dan ben ik er zeker bij.
0: Precies, ben jij erbij. Ja. En dan zijn wij er ook weer bij. Dan
1: ja, graag.
0: Weer uit.
1: Leuk.
0: Dank je wel. En succes met die tweede fase en met de rest van het werk wat je allemaal doet.
1: Komt helemaal goed. Bedankt.

0: die.
1: Oh ja.
2: Dirk Brandt zit live in Nijenveen. Goedemorgen, Dirk.
3: Ja, goedemorgen, Lucie. Ja, kom in de kaart zitten hier eigenlijk een beetje vanmorgen. Ik zit hier bij de herenboeren vanmorgen. En bij mij aangeschoven zijn twee fanatieke mensen hier van de club. Stel je eens even voor.
4: Ja, mijn naam is Bas van Domburg.
1: Ja, ik ben Gerda Heijs.
3: Nou, en eens even kijken. We zijn hier natuurlijk omdat er enige naamsverandering aan de hand is, hè, met de club. Kan jij daar wat meer over vertellen?
4: Ja, we hebben nu een plek gekregen hier op Kolderveen. En daardoor is de naam veranderd in Op Kolderveen.
1: Kolder. Op Kolderland. Ja.
3: Want we hebben... Kijk, het is zo nieuws. Ze weten zelf nog niet hoe het helemaal heet. Dus ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Hè. Hey, vertel eens even, wat is hier zo bijzonder aan deze plaats?
1: Aan deze plaats, nou, op Kolderland. Ja, wij zijn al lang, heel lang bezig met het starten van dit initiatief. En wij hebben 28 mei hebben wij een eerste ledenvergadering gehad om hier echt van de start te gaan. We hebben een samenwerking met de eigenaar van deze kas, van deze grond. En wij gaan dit voor hopelijk langere tijd huren en onze initiatief verder uitbouwen.
3: Vertel eens wat meer over het initiatief, want dat is een beetje onduidelijk voor de luisteraar nu natuurlijk.
1: Ja. Herenboeren, dat is een coöperatie van huishoudens die eigenlijk het gemeenschappelijk doel hebben om samen duurzaam voedsel te verbouwen. En dat willen we gaan doen op deze grond. Ja, doe maar.
3: Dat willen ze gaan doen op deze grond. Heeft mij verteld, 26 van deze boerderijen zijn er in Nederland. Klopt dat een beetje?
4: Ja, dat aantal is wat nu draait in het land. En eigenlijk zie je bij al die initiatieven dat het hartstikke goed gaat. Het levert voedsel op. Het voedsel is hier op de grond gemaakt. Het is biologisch. Dus we weten zelf waar ons voedsel vandaan komt.
3: Ja, wat is een coöperatie? Ja, hoe werkt dat nou? Stel, ik zit daar nu te luisteren en ik denk, ja, dat biologische eten, dat trekt mij wel aan.
1: Ja, dan kan je lid worden. En wat betekent dat allemaal in coöperatie? In ons geval is dat je je inkoopt, je wordt eigenaar van een... Ja. Je wordt producent, je wordt consument. En inleg betekent ook dat je dan geld inlegt. In dit geval is dat €2.000 eenmalig. En daarnaast ga je contributie betalen voor de wekelijkse oogst die je gaat ophalen. En daarin zit dan ook de kosten voor een boer die we in dienst gaan nemen. Het plantgoed, alle jaarlijkse kosten die je maakt om een bedrijf eigenlijk te draaien.
3: Ja, de naam Herenboeren begint nu al wat meer te dagen natuurlijk, hè? Want eigenlijk doen jullie niet zoveel.
4: Nou, we gaan zeker wel wat doen. We hebben hier dus nu op Kolderveen een prachtige kas. We hebben daar ook een mooi stuk land. En onder begeleiding van een boer gaan wij dus zelf ons eten hier verbouwen.
3: En daar krijgen jullie professionele hulp bij.
1: Ja, het is een professionele boer. Dus het is ook gewoon echt een professioneel bedrijf wat we gaan opzetten. Of wat er is. En, maar die boer heeft de kennis. En wij gaan het uitvoeren. Die boer is de baas. En,
3: De boer is de baas. Hey, maar jullie gaan dan allerlei dingetjes poorten en zo. En dan hoef je zelf niet meer naar de groenteboer.
1: Dat hopen we inderdaad. Dat we dat niet meer hoeven. Maar een deel van ons voedsel zal hier inderdaad verbouwd worden. Maar je komt er ook niet aan dat je toch nog zoveel dingen uit de supermarkt moet halen. Dat zal blijven.
3: Ja, want je vertelde net in het voorgesprek dat je ongeveer 80 gezinnen al hebt die meedoen. En jullie willen graag groeien. Tot hoe groot willen jullie groeien? Hè?
1: Nou, om echt helemaal definitief van start te gaan, hebben we, ik denk ongeveer 100 gezinnen nodig. En, maar we willen zeker doorgroeien. Alleen ik weet zelf niet wat mogelijk is daarin, maar wel zoveel mogelijk natuurlijk.
3: Ja, een beetje wat rendabel is, hè? Hoe lang ben jij bij de club?
4: Ik ben nu anderhalf jaar bij de club. En enthousiast geraakt door een keer een informatieavond bij te wonen. Toen dacht ik, ja, dit vind ik wel heel bijzonder. Mijn eten komt dan straks van dichtbij. Ik ben er zelf bij betrokken. Ik weet dat het op biologische grond staat. En het hele jaar door groenten. Omdat we nu zo'n mooie kas hier hebben staan.
3: En dat is wel bijzonder natuurlijk. Hè? Je gaat hier ook wat tropische producten nu gaan maken.
1: Ja, klopt. Komkommers, tomaten, paprika's, aubergines. Dat zou heel goed kunnen.
3: Ja, maar jij deelt ook al een poosje mee, hè? Want je zei net een beetje dat je kaart duwen was, hè? Of kruiwagendrukker. Dat maar een naam heeft natuurlijk, hè? Want hoe lang ben jij al bij de club dan?
1: Ja, ruim 2 jaar ben ik bij de club. Als kartrekker begon inderdaad. Ik heb een tijdje in voorlopig bestuur gezeten. En ik zit nu in de werkgroep communicatie en community. Dus ik hou me vooral bezig met communicatie intern, extern.
3: Ja, en lekker eten natuurlijk hier waarvan de grond komt.
1: Ja, klopt. Dat hoop ik straks heel erg. We hopen in augustus dat er eerst de oogst komt. Dus,
3: ja, en hoe voelt dat dan om zelf ook op de knietjes ertussen te zitten?
4: Nou, dat was ik al gewend, dus dat is niet zo heel gek. Hartstikke leuk. We hebben nu die prachtige mooie plek hier op Kolderveen. Je bent betrokken bij wat er in de grond gaat komen. En ja, ik zie er heel erg naar uit dat wij straks de eerste oogsten hebben. En dat we het hele jaar door kunnen produceren is natuurlijk helemaal fantastisch.
3: Ja, dat is helemaal goed, hè. Hebben jullie ook nog een keer een voorlichtingsavond in Steenwijk?
1: Die hadden we wel. We zijn nu even bezig, omdat we nu echt van start hier zijn gegaan, een eigen plek hebben. Gaan we kijken van, hey, hoe gaan we dat verder vormgeven? We hebben nu één keer in de maand een rondleiding sowieso op een zaterdag. In juli is er eentje, 11 juli, en één op 15 augustus. Ik moet even uit mijn hoofd doen. Als iemand dat wil weten of er toch een informatieavond is, kan die op onze website kijken.
3: Ja, dat is een mooie website. Dat is altijd handig om te kijken, natuurlijk. En streven met zijn 100 boeren. We hadden het net even over dat inschrijven. Ik vind het zelf nogal een beetje prijzig. Zijn er ook mogelijkheden voor mensen die wat minder bedeeld zijn om aan deze club mee te werken?
1: Ja, die vraag hebben we al heel vaak gekregen. Dat is ook een goede vraag. Landelijk is daar ook wel over nagedacht. En of er mogelijkheden in zijn. Eigenlijk is het zo van, wij moeten eerst nu even een goede basis neerzetten. En dan kan er gekeken worden, hey, wat is daarin mogelijk. Maar voor nu even heb ik daar ook niet een pasklaar antwoord op.
3: Nee, maar in principe is het wel de bedoeling dat er straks maatwerk geleverd gaat worden.
4: Dat zou natuurlijk wel mooi zijn als we daar op uit kunnen komen. Het is natuurlijk nu wel zo dat als ik kijk naar mijn eigen uitgaven. Ik ben zelf niet heel rijk bedeeld. Als ik zie wat ik in de supermarkt nu moet betalen voor mijn groenten, ben ik hier goedkoper uit.
3: Ja, dat is sowieso een voordeel natuurlijk. Hè. En het is waarschijnlijk ook leuk om te doen. Ik ben zelf geen tuinier, dus ik heb niet een maatstaf om het aan af te meten. Ik ga liever naar de groenteboer dan er zelf tussen zitten. Maar dat is voor iedereen wat hij wil natuurlijk. Heb je nog wat wil je nog een keer kwijt over dit?
1: Het is niet alleen het duurzaam voedselverbouw. Het gaat er niet alleen om de voeding, maar het gaat ook om de community. Je doet dit samen, dus je doet het met allemaal mensen die hetzelfde willen, hetzelfde ideeën hebben. En er zit ook een heel groot sociaal aspect aan. En ik denk dat dat voor de meeste mensen ook heel erg belangrijk is. Dus het gaat niet alleen om met de handen in de grond bezig te zijn, maar ook dat je dit met mensen van onderaf, zeg maar van onderop, dat je dit tot stand wil brengen.
3: Nou, dat is mooi om af te sluiten. Nee, mag ik jullie bedanken voor dit fijne gesprek?
1: Zeker, graag gedaan.
2: Dankjewel, Dirk. De eerstvolgende rondleiding daar in Nijenveen bij de Herenboeren op Kolderland is op zaterdagochtend 11 juli. Maar kijk inderdaad even mooi op de website. Staat daar alle informatie compact op. Dit was de eerste uur Kopwijzer. We zijn na 11 uur weer bij u terug met de website. Een nieuwe website voor de historische vereniging. De Vrijmarkt in Vollenhoven. Vestingsfeesten die georganiseerd gaan worden hier in Steenwijkstad. En de open dag van de Stek met dubbel K. Dus na het nieuws van 11 uur zijn we er weer. Tot zo.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op, dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.
5: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.

0: vijf over elf terug bij Kopwijzer. Tot 12 uur de volgende onderwerpen. De nieuwe website van de historische vereniging. Vrijmarkt in Vollenhoven. Open dag van de Stek. En vestingsfeesten. Het lokale nieuws gaat ook teleurstellend. Het tweede uur niet door. Door allerlei omstandigheden niks aan te doen. Volgende week beter. Laten we het daarop houden. Inmiddels aangeschoven Klaas Steffens en Richard List. Goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Website Historische Vereniging. Een nieuwe website. En dat betekent dus dat niet de oude wordt een beetje opgepimpt, maar gewoon echt een hele nieuwe. Ja. De oude bestond al heel lang, of niet?
1: Ja, 20 jaar al.
0: Ja, en dat was op een moment gemaakt dat er gewoon veel minder mogelijk was. Toen was iedereen er hartstikke blij mee waarschijnlijk.
1: Ja, nou, het was een beetje een statische website. Dus er werd niet zoveel mee gedaan. Was het ook minder werk, want ja, het moet wel een vrijwilliger zijn die het doet, hè?
0: Ja, ja. Ja, je kan maken wat je wil, maar het bijhouden,
1: ja,
0: hè?
1: Daar gaat het om.
0: Ja.
1: Daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dus ik ben met nieuwe technieken begonnen en nou ja, je moet het allemaal leren. Ik ben 75, dus ik heb het mezelf aangeleerd dat we toch van start konden gaan met WordPress, heet dat dan.
0: Ja.
1: Gelukkig hadden wij een Oekraïense vrijwilliger die ons daarbij geholpen heeft om...
0: Die er al wel wat meer van weet.

0: historische vereniging. En dus we hebben er wat moois van gemaakt, denk ik.
1: Ja, want de basis moet goed zijn, hè?
2: Ja.
1: Daar is, neem ik aan, niet alleen over jou, Klaas, door jou over nagedacht. Dat hebben wat meer mensen gedaan, neem ik aan.
2: Ja, mensen, want Teun Smet was erbij en ook het bestuur heeft meegedacht.
1: Ja. Ja.
2: Maar goed, het bestuur is ook al wat ouder en die vinden we ook allemaal nieuwe techniek, zeg maar. Dus die hebben nog niet zo goed zicht op wat de mogelijkheden zijn.
1: Nee, maar het is wel dat je voor de tijd met elkaar bepaalt. Nou, dat moet er zeker op staan. Ja. Dat sowieso. Ja. Ja. Dat moet kunnen wisselen. Ik noem maar wat dwarsstraten.
2: Dat is ook gebeurd, ja.
1: Ja.
2: Nou, zo hebben we de aanzet gemaakt, zeg maar. En toen kwam Richard en zei, nou, het kan nog veel mooier maken. Dus,
1: nog mooier.
0: Ja, kijk, als je er dagelijks in zit, dan weet je wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja.
0: Kijk, en dan ga je praten en dan ga je kijken van, oké, dit zouden we graag willen. Nou ja, dat kan erin. Of dit kan er nog niet in, maar misschien in de volgende fase.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar hebben we naar gekeken. Ja. En kijk, het voordeel en nadeel van een vrijwilligersorganisatie is als er wel iemand wegvalt of op de een of andere manier.
1: Ja.
0: Dan blijft dat project weer liggen. Dan kun je niet zeggen.
1: Ja, of ziek wordt of weet ik veel.
0: Precies,
1: ja.
0: Precies. En dan kun je zeggen van, ja, we huren een bedrijf in. Nee. En dan ga je ermee verder. Dus het heeft ook zijn charme, zeg maar, zoals het nu gegaan is. Weet je wel?
1: Ja.
0: En ik denk dat we gewoon heel gemoedelijk, zeg maar, geen druk, weet je wel, uit het eerbied en respect voor de vrijwilligers. Ja, het moet nu klaar. Dat was helemaal niet. Gewoon rustig. We gaan er wat moois van maken. Maar we vinden het wel belangrijk dat er gewoon iets goed staat. Waar mensen ook lekker kunnen grasduinen, leuke dingen kunnen zien. En,
1: Ja, de informatie moet goed zijn, maar het moet er ook gelikt uitzien.
2: Ja.
1: Oftewel, een zoektocht naar prachtige foto's.
2: Nou, dat hebben we in een ander systeem zitten, zeg maar. Maar deze website die biedt gewoon de toegang tot die andere systeem waar al die foto's in zitten, waar alle artikelen in zitten enzovoort.
1: Maar als ik naar de website ga, dan zie ik toch al wel een bepaald uiterlijk.
2: Jazeker. Ja, en dan komt het terug in die andere website. Ja. Zeg maar. Dus,
0: maar wat Klaas zegt, is een toegangspoort eigenlijk tot het, eigenlijk de drie hoofdgebieden waar die historische vereniging voor staat.
2: Ja.
0: Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: En die zijn?
0: En dat is de beeldbank waar de foto's in zitten waar jij het over hebt.
1: Ja.
0: Dat is Old Steenweek.
2: Ja.
0: Het kwartaalblad, waar we heel veel leden in hebben. En dat zijn de inmiddels 15 werkgroepen. En die doen allemaal fantastisch werk. Die hebben eigenlijk allemaal hun eigen specialiteiten. Nou, en die website die faciliteert, zeg maar, al die werkgroepen, maar ook al die drie hoofdgroepen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Daarvoor kun je op die website terecht.
1: En daarnaast is er dan ook nog wel een agenda. Want ik bedoel, er wordt ook nog wel eens wat georganiseerd door de historische vereniging.
2: Ja, dat staat er ook op. Ja.
1: Nou,
2: dus dingen die alles wat met de historie van Steenwijk en omstreken te maken heeft, zeg maar, dat zetten we erop.
1: Ja.
2: En dus niet alleen van onszelf, eigen activiteit, maar ook van anderen.
1: Ook van anderen, dus dan ook.
2: Weet je gewoon, nou, als je daar naartoe gaat, nou, dan vind je het.
1: Ja, precies. Nou, hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Blij mee?
2: Ja. Ja, ik ben er wel heel blij mee. En blij dat Richard er is, want dan kan ik me met die andere werkgroep bezighouden.
1: Ja. Qua vulling. Is het natuurlijk handig dat twee mensen het kunnen, maar ik neem aan dat meer mensen het kunnen.
0: We hebben het zo gemaakt dat iedereen het eigenlijk kan doen. Die kan zijn stukje op kwijt.
2: Ja.
0: En de vulling komt. Want kijk, je hebt nog zo'n mooie website hebben, maar als je geen content hebt, als er niks nieuws op komt, gaan mensen ook niet nog een keer kijken.
1: Nee. Nou ja, hooguit een keer op de beeldbank iets zoeken.
0: Ja,
1: ik bedoel, dat dan wel. Ja, dat geloof ik wel.
0: Kijk, we hebben natuurlijk die werkgroepen, die zijn ook constant bezig met onderzoeken, met publicaties. En die kunnen dan hun content op die website kwijt.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat die website gewoon altijd actueel is. En niet te vergeten, we hebben natuurlijk een fantastische Facebook pagina.
2: Ja.
0: En die wordt onderhouden door een fantastische meneer die
2: Johan
0: Doeven, die daar zeer fanatiek mee is. En dat, daar hebben we 7.500 leden?
2: Volgers.
1: Volgers, ja. Dus daar ben ik er één van.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker.
2: Nou ja, er zit heel veel materiaal erop.
1: Ja.
0: En, heel veel foto's. Er komen
2: heel veel reacties op.
1: Ja,
2: dus ja.
1: En die foto's, die doen het gewoon.
0: Ja,
1: die doen het gewoon.
0: Absoluut. Hij had van de week ook weer een foto erop staan van de slagerij in de Woods.
1: Waar de gevel weer van naar voren was gekomen.
2: Wat mensen zien is, er staan mensen op die foto en wij willen wat er graag mee. En wie zijn dat dan? En dan kun je die reacties die komen op Facebook, maar die moeten naar de beeldbank doen. Want zie, daar wordt het permanent bewaard.
1: Uh-huh.
2: En als je dan weer naar die foto gaat, dan staat er weer een naam bij.
1: Ja, precies.
2: En, zo moet dat groeien.
1: Dat vergt

0: veel tijd.
1: Ja, dat kost heel veel tijd. Ja. En soms zijn het hele oude foto's en dan weten wij het echt niet. Want dan ben wij weer te jong.
0: Ja, ja.
1: En dan moet je dus iemand treffen.
0: Moet je nagaan, dan ben je te jong. Ja. Dat is toch fijn? De techneut hierachter, het glaswerk, die zegt ook... Er staan ook heel veel video's op die beeldbank.
2: Ook
1: ja, ja, het ja, ja, ook van de
2: Schlossen. Ja,
1: van de Schlossen
2: ook heel leuk filmpjes.
1: Ja, maar goed, het is ook historisch materiaal.
0: Ja, natuurlijk. Ja, hij maar lang genoeg leeft, dan wordt alles historisch materiaal.
2: Maar is de Schloss ook hoofdleverancier van alle filmpjes?
0: Van die filmpjes, ja.
1: Ja, dat zeker.
0: Is hij al online?
1: Ja, zeker. Zeker, vorige week al. Dus,
0: maar dat hebben jullie niet met een feestje gedaan?
1: Huh? Ja, de taart van de week. Hè,
0: was... Ja, precies. Ja,
2: ik heb twee dagen van tevoren niet gegeten, want we gingen taart eten natuurlijk.
0: Nou, hartstikke mooi toch?
1: Ja.
0: En reacties? Want ik bedoel, ik neem aan dat inmiddels nu ook de eerste reacties binnen zijn van... Nou, prachtig of misschien moet je daar nog even aan schaven.
1: Het is nog een beetje... mensen zijn wel bezig, maar ze reageert nog niet naar ons toe.
0: Oh, dat moet wel.
1: Dus dat moet wel eigenlijk.
2: Je ziet wel, we hebben gemiddeld zo'n... Ja, ik weet niet in bezoek staat, maar alleen pagina's bekeken. Er worden gewoon gemiddeld 1000 pagina's per dag bekeken.
1: Ja. Ja.
2: Dus mensen zijn daar wel lekker aan het zoeken.
0: Nou ja, dat is het. Als je daar dan één keer op komt, dan denk je... Nou, en dan ga je zo steeds verder. Ja,
1: ja. Ja, zo gaat het ook.
2: Daarom, dus, maar goed, daaraan kunnen we... Goed, en wij zijn altijd blij, hè? Weet je wel? Maar goed, dus daaraan kunnen we wel zien dat de mensen er gebruik van maken.
0: Ja.
2: Kijk, als mensen binnenkomen, ze kijken niks, is ook niet leuk.
0: Nee.
2: Maar aan die 1000 pagina's kunnen we zien van... Hey, jongens.
0: Maar sturen ze een berichtje, mensen, zo van... mooi gedaan, mannen, wat ik bijna zeg. Maar misschien zijn er ook wel vrouwen bij betrokken.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Nou, dat betekent dat jullie een beetje rust hebben. Waarschijnlijk in de komende tijd nog wat dingen gaan fine-tunen.
1: Ja.
0: En vervolgens is het bijhouden.
2: Oh, je hebt er verstand van.
0: Ja, toch?
2: Precies dat wat je zegt gaan we doen. Ja, dat gaan we doen.
1: Nou, je kunt afgewilliger worden.
2: Ja. Ja.
0: Houd het helemaal achterover.
1: Okay.
0: Bedankt, hè.
1: Ja.
0: Succes.
1: Ja. Thank you.

0: Claudia Lasker is aangeschoven, voorzitter van de VVVV.
1: Klopt.
0: De vier V's, waar staan ze ook weer voor?
1: De Vollenhoofdse Vereniging voor Volksvermaken.
0: Ja, ja, houdt zich onder andere ook bezig met Corso, toch?
1: Met Corso, ja, ja zeker. Dat is onze hoofdmoot.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Dat is jullie hoofdactiviteit. Maar daarnaast organiseren jullie nog wel andere zaken. En daarvoor ben je nu aangeschoven.
1: Dat klopt, ja. We zijn het hele jaar door eigenlijk wel bezig met allerlei activiteiten. Heel veel voor de kinderen, maar zo nu en dan ook wat voor jong en oud. En dat staat nu inderdaad op de planning voor zaterdag over twee weken. Of nu zaterdag over twee weken.
0: Ja, 27 juni is dat.
1: Ja, klopt.
0: En dan tegen die tijd hebben we weer hartstikke mooi weer.
1: Ja, 24 graden staat er nu op. Nou, dat is perfect.
0: Dan houden we zo. Warmer hoeft ook niet.
1: Nee, nee.
0: We hebben het over de vrijmarkt.
1: Klopt.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, wij organiseren elk jaar een vrijmarkt. En dit jaar hebben wij onze krachten gebundeld samen met Stichting Jij, / Pand 17. En wij gaan nu samen de vrijmarkt organiseren. En daarmee breiden we ook eigenlijk de boel een beetje uit. We hebben de ouderwetse kleedjesmarkt. Iedereen die zijn zolder wil opruimen of kinderen die hun oude speelgoed willen verkopen, die zijn nog steeds van harte welkom. Afgelopen jaar hebben we daarvoor het eerst ook een boekenmarkt aan toegevoegd. En nu gaan we daar samen met Stichting Jij dus ook een echt een gezellig pleintje van maken met een beetje horeca erbij. En ook mogen mensen met hun eigen ambachten komen. Dus mensen die zelf spulletjes maken, mogen dat ook gaan verkopen.
0: Oh, dat is nog wel een aardige uitbreiding, toch?
1: Dat is wel een uitbreiding, ja, zeker.
0: En dan heb je het eigenlijk over de mensen van Vollenhoven.
1: Ja, mensen van Vollenhoven of uit de directe omgeving, ja.
0: Oké. Stichting Jij.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja, Stichting Jij, dat is dat kunnen ze het zelf het beste uitleggen, denk ik, beter dan ik. Maar zij doen heel veel met mensen met een migratieachtergrond of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En zij doen eigenlijk allerlei activiteiten met de mensen en hebben ook binnen hun eigen pand 17, hè, zoals ik het net al noemde, organiseren zij van alles. Zij doen dingen met samenkoken. Ze hebben een naaiatelier, een workshop waar ze allerlei dingen maken. Dus zij maken ook heel veel producten zelf. Dus vandaar ook een beetje het ambachtidee.
0: Ik wou net zeggen, zij kunnen al ambachten aanleveren.
1: Ja, zeker, zeker. En zij helpen ons ook op allerlei manieren met het Corso. Wij hebben bijvoorbeeld in de feestweek een spelletjesavond. Dus ze hebben aardig wat spelletjes voor ons gemaakt. Zij helpen ons met eigenlijk allerhande hand- en spandiensten. Waar wij eigenlijk dan de mensen niet voor hebben, helpen ze ons mee. Dus bijvoorbeeld ook bij de Dahlia, de rotonde in Vollenhoven, het Corso kunstwerk. Daar worden elk jaar bollen geplant, of knollen moet ik zeggen, Dahlia knollen.
0: Ja.
1: En dat doen zij dan ook. En ze helpen dan mee om dat dus te planten, te schoffelen tussendoor. En ook aan het einde van het seizoen ze er weer uit te halen. En dat alles er mooi netjes bij ligt. Dus dat is ook toch meehelpen met het Corso, maar dan net even op een andere manier.
0: Ja. Ja, nou fijn toch?
1: Zeker, absoluut.
0: Omarmen die club en dat hebben jullie ook gedaan.
1: Zeker.
0: Die vrijmarkt, we gaan daar aan het eind van het gesprek ronden we daar zeker mee af om daar nog even mensen naartoe te trekken. Hoe is het met de voorbereidingen voor het Corso? Want ja, het lijkt nog ver weg, maar
1: ja, kruip
0: dicht
1: erbij.
0: Twee maanden.
1: Ja, klopt. Ja, nou ja, we hebben een draaiboek waar we mee werken het hele jaar door. En dat gaat zoals door te gaan. Dus iedereen doet wat hij moet doen. Dus wij hebben gaan eigenlijk gewoon volgens schema, zeg maar, richting het Corso. Dus alles lijkt gewoon goed te gaan. Mm. En we hebben 12 wagens weer dit jaar. En de nodige muziekkorpsen. Prachtige korpsen, vind ik persoonlijk. En het belooft weer een waar spektakel te worden. We hebben een poosje terug de expo gehad, waar de wagenbouwers hun maquettes hebben gepresenteerd. Ja, dat was weer een grote variëteit. Zag er prachtig uit.
0: Dat
1: alle
0: er
1: ingrediënten.
0: Iets tussen dat je dacht van, hoe verzin je?
1: Nou ja, elk jaar sta ik weer met open mond te kijken van, jeetje, hoe komen ze erop? Maar mm-hmm. Ja, prachtig. Dus het is allemaal gewoon weer goed.
0: Het is allemaal door elkaar geen thema, hè?
1: Nee, geen thema. Nee. Iedereen verzint wat anders. En ja, dat doen ze geweldig.
0: Ja, jij zegt van, we hebben een draaiboek en bla. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ieder jaar gewoon een / copy doet en alles weer afloopt. Er zijn vast wel dingetjes die aangepast moeten worden of anders gaan.
1: Ja, we evalueren altijd aan het eind van een Corso. En dan gaan we dus kijken van, nou, wat ging goed, wat moet beter of wat moet anders. En dat passen we dan weer aan in het draaiboek voor het jaar erop. Dus dan is het jaar erop werk je met een aangepast draaiboek. Maar dan heb je wel het draaiboek klaar liggen, waardoor je weet van, oké, dit moet al in januari geregeld worden, dit moet in februari geregeld worden, dit moet in maart geregeld worden.
0: Eigenlijk ben je jaar rond er wel mee bezig.
1: Absoluut, ja zeker. Ja, er zijn wel weken bij waar je gewoon zeker 20 uur met Corso bezig bent. Dus dat is, het is wel een uit de hand gelopen hobby,
0: ook
1: hoor.
0: Ook in het begin van het jaar al?
1: Begin van het jaar wel iets minder, maar naarmate het dichterbij komt, Het kan soms flink oplopen. Ja.
0: Ja, uit de hand gelopen hobby. Ja. Ja, ja. Maar er zullen meer. Nou, daar heb je als voorzitter sowieso natuurlijk last, zeker plezier van.
1: Ja.
0: Maar er zullen een heleboel mensen minstens zoveel tijd in stoppen.
1: Zeker,
0: dan.
1: Zeker. Ja. Ja, ja, ja. Het is echt iets waar de samenleving bij ons op draait. Dus ja.
0: Kun je iets uitpikken wat dit jaar nieuw is of anders of spectaculair?
1: Nou, we hebben dit jaar Jochem van Gelderen aan ons corso kunnen verbinden. Ja. Dus dat is heel erg leuk. En die gaat ook een beetje als een razende.
0: Hoe kwam je daar nou bij?
1: Ja, contacten.
0: Het is de via, buurman via. Van daar en daar de vriend en die is achterneef.
1: Nou ja, we hebben veel contacten in Tiel. En daar heeft hij het fruitcorso in het verleden georganiseerd. Of gepresenteerd, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En zo zijn we bij hem gekomen. En hij is bij de sponsoravond geweest om een leuk praatje te houden. En het is ook echt een corso-man. Dus hij weet wat het is. Hij kent die passie en het enthousiasme wat hij van nature heeft. Ja, dat past gewoon heel goed bij corso. Dus zo hebben we hem aan ons verbonden. Hij gaat
0: weet
1: een beetje
0: te strikken.
1: Ja, weet het te strikken. En hij gaat een beetje als een razende reporter straks ook over het parcours. En mensen vragen, interviewen. Een beetje zoals het programma Praatjesmakers, wat hij vroeger altijd gemaakt heeft. Ook met kinderen een beetje aan de gang. En wij hopen dat dat wel weer een leuke extra dimensie geeft. Ook voor de livestream die weer uitgezonden wordt dit jaar. En verder wordt het gewoon weer een mooi corso. Ja.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ben je zelf wel eens naar het corso in Tiel geweest?
1: Zeker, ja.
0: Oh,
1: meerdere
0: ja.
1: keren.
0: Ja. Echt niet namelijk. Dus dat is echt wel iets...
1: Iets heel anders.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. En helaas hebben ze dus geen rijdend corso meer. Dat is gebeurd. Het is nou een festival. Maar het is gewoon heel mooi om te zien hoe zij met groente en fruit dus ook zo'n wagen beplakken. Dus het is een andere... andere verhouding, andere tak van sport. Maar wel indrukwekkend.
0: Helaas doen ze dat niet meer. Maar die optochten in de buurt in Steenwerkerland, dat wordt ook steeds minder. Omdat mensen allerlei eisen moeten voldoen. Het is niet meer op te brengen. En de blabla. Hoe houden jullie je hart wel eens vast? Of dat elk jaar wel weer goed gaat komen voor het corso?
1: Ja, het is altijd wel weer spannend. We hebben wel volle medewerking van de gemeente. Want de gemeente ziet zelf ook wel in dat de evenementen heel belangrijk zijn. Dus als we ergens tegenaan lopen, kunnen wij vaak ook wel aankloppen bij onze gemeente. Maar het is inderdaad, wet en regelgeving. Het wordt allemaal steeds meer en meer en meer. En dat is wel eens een uitdaging, dat klopt. Maar tot nu toe lukt het gelukkig nog steeds. En daar houden we ons maar aan vast. Maar het is wel een angst, zeker, dat het ooit een keer misgaat. En dat we daardoor misschien problemen zullen krijgen of iets niet kunnen organiseren. Dat zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk.
0: Nou vervelend is nog een understatement bij wijze van spreken. Het hoort ook gewoon bij de gemeente en helemaal bij Vollenhoven natuurlijk.
1: Ja, ook. Ja. Ja. En het is ook UNESCO, hè. Dus wij hebben de gemeente, maar wij zelf ook, we hebben allemaal een plicht om zorg te dragen dat dit kan blijven bestaan. Want het is belangrijk. Hè, het geeft een stuk identiteit aan onze samenleving. En dat is gewoon, daar kun je niet zonder.
0: Nee. Laten we hopen dat nog jaren, dat wij niet mee gaan maken. Laten we dat maar afspreken.
1: Precies, laten we dat afspreken.
0: Dat het niet kan. Wat sowieso ook doorgaat naast het corso eind augustus, voor die tijd spreken we elkaar vast nog wel weer, is de Vrijmarkt.
1: Ja.
0: Waar is hij? Bij Vollenhoven, te snappen.
1: Ja, bij Stichting Jij dus op het terrein. Dus dat is aan de weg van Rollenkaarten. Vlakbij de beroemde Dahlia, het kunstwerk. En op hun terrein gaat het plaatsvinden. En zij maken een mooie indeling. Zodat we een mooie afwisseling hebben. Dus van alle, wat ik al noemde. Een stukje ambachten, kleedjesmarkt, boekenmarkt.
0: En die mensen die daar kleedjes boeken, weet ik veel wat, willen verkopen. Moeten ze die zich aanmelden? Ja. Of kunnen die, dat wel?
1: Ja, ze moeten zich wel even aanmelden. Ja. En dat kunnen ze doen via vrijmarkt@corsovollenhoven.nl. Dus via de e-mail. En dan krijgen zij een plekje toegewezen. En dan wordt het allemaal mooi ingedeeld. En wij staan er zelf als 4V's ook met een informatiestand. Dat mensen nog eventueel hulp kunnen krijgen bij het inschrijven voor het lidmaatschap. Of als ze losse kaarten willen kopen of tribunekaart kopen. Kunnen ze bij ons terecht. En voor informatie. Als mensen willen weten van waar staat die tribune nu? Of waar kan ik de voetenflauwers vinden? Dat soort dingen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Opgave als je echt iets wilt verkopen is vrijmarkt@corsovollenhoven.nl. Kijken kan sowieso.
1: Ja.
0: En kopen natuurlijk ook.
1: Ja, zeker.
0: Laten we het niet vergeten.
1: Ja,
0: zaterdag 27 juni van hoe laat tot hoe laat?
1: Vanaf volgens mij 8:00 tot 12:30.
0: Och, vroeg opstaan.
1: De hele ochtend. Ja.
0: Weg van Rollenkaarten, daar is het.
1: Ja.
0: Dankjewel. Succes. Ja.

0: Aan tafel geschoven de dames Ria Roosendaal en Janna Knibbe. Goedemorgen. Welkom. Allebei betrokken bij iets dichter bij de microfoon, Janna. Dat is wel, wel fijner. Allebei betrokken bij de stek met dubbel K. Ja. Ja. Wat is de stek?
1: Wat is de stek?
2: Wat is de stek?
1: Goeie vraag. Ja. De stek is een winkel. Daarachter hebben we een werkplaats waar we allemaal dingen maken. En we hebben een grote tuin. En daar doen we ook van allerlei werkzaamheden. Ook voor de winkel, maar ook gewoon om lekker buiten bezig te zijn.
0: Het zit aan de Gasthuisstraat.
1: Ja,
0: maar je moet altijd nadenken. Gasthuislaan of Gasthuisstraat.
1: Ja,
0: en aan de Gasthuisstraat.
1: Ja.
0: Werkplaats, wat wordt daar gedaan dan? Ja, dan kunnen we allemaal gaan bekijken op die open dag natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Ik.
1: Maar goed. Dat is het idee,
2: nou, we maken allerlei dingen. We zijn aan het met kaarden bezig en we zijn met natfilter bezig. Met gewoon filter maken we schilderijtjes of van die bakjes filter. En dan doe je, dan heb je zo'n lap en dat doe je dan om een bolletje of zo'n bol. En dan wordt het een mandje. Nou, dan kan je mooi leuk verkopen en daar kan je allemaal dingetjes in doen.
0: En het allemaal handenarbeid,
1: we maken heel
0: werkzaamheden.
1: Zelf.
0: Ja, precies. Ja. En wie is we? Wie zijn daar aan het werk? Nou ja, jij dus, begrijp ik, Janna.
2: Ja.
0: Onder andere.
2: Ja. Nou, Samuel. Wat mag ik namen noemen eigenlijk?
0: Maar zijn zijn gewoon mensen die het leuk vinden om daar...
1: Nou, kijk, tijdens de winkelopeningstijden... dan bied ik ook dagbesteding. Dus ik ben gestart ermee. En er zijn een aantal mensen die komen voor een goede daginvulling.
0: Ja.
1: Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die ook van alles doen en ook maken. En er zijn ook wel andere inloopochtenden waar ook nog weer van alles gebeurt. Dus het is eigenlijk een beetje een activiteitencentrum. Mm-hmm. Met verschillende deelnemers en verschillende mensen die
0: elke dag
1: zijn.
0: Of dagdelen komen er andere mensen die daar...
1: Ja, dat wisselt per dag wie er dan is.
0: Uh-huh. Hè?
1: En alleen de mensen van dagbesteding komen wel op vaste tijden. En verder zijn er vrijwilligers die... Nou ja, de ene keer kunnen ze wel, de andere keer niet. Maar dat is wat meer los afgesproken.
0: Maar hoeveel mensen zijn daar wel niet aan de slag dan, zo door de week heen? Heel veel dus, neem ik aan.
1: Nou, op zich... we houden van kleine groepen.
0: Okay.
1: Ik wil niet dat het een hele grote groep wordt. Uh-huh. Hè? Het is maximaal 4 mensen. Ja. Dat is per dagdeel.
0: Ja, precies.
1: Dat vinden we prettig.
0: Ja. En jij begeleidt dat dan onder andere?
1: Ja.
0: Want jij hebt dit opgestart.
1: Ja.
0: Als privépersoon?
1: Ja. En, het is gewoon een zelfstandig bedrijfje.
0: Ja, precies. Maar jouw hart ligt daar, neem ik aan. Anders ga je zo'n bedrijf niet opstarten, toch?
1: Nee, ja, klopt. Ik heb in het verleden zorgboerderij gehad met ook veel mensen begeleid.
0: Uh-huh.
1: En toen zijn we verhuisd naar Steenwijk. En toen was ik nog heel graag zelf ook wat meer met creativiteit bezig. En ook in de zorg toch nog wat daarin ook betekenen. Dus die combinatie is dat nu geworden.
0: Ja. Ja. En zijn het overwegend mensen die nog thuis wonen en dagbesteding hebben? Of die ook al begeleid wonen?
2: Ja, allebei.
1: Ja.
2: Het is wel heel erg leuk om daar bezig te zijn, hoor.
0: Ja. Nou goed, ik kan me ook nog zo voorstellen dat wel... Jij hebt dan een groepje van 4-5 mensen. Is ook leuk als je dan een beetje met elkaar op kan schieten.
1: Precies.
0: Toch?
1: Ja.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Ja, want anders wordt het niet gezelliger, Rob.
2: Nee.
0: Nee. Dus hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat groeit. We beginnen met een paar mensen. En dan is er iemand die wil ook graag meedoen. Nou, die heeft dan altijd ook een dag dat hij zelf proef kan draaien. Mm-hmm. Om even te kijken, hoe loopt dat dan? Wat vinden wij? Wat vindt die andere persoon ervan? En zo kom je tot iets. Dus en dan kan je nog kijken van wie past dan het beste in op welk dagdeel. Dus daar kun je natuurlijk allemaal keuzes in maken.
0: Ja. Sinds wanneer zit het aan de Gasthuisstraat?
1: 2 jaar geleden zijn we begonnen met de winkel openen en dagbesteding opstarten.
0: Ja. En wanneer is de winkel open? Want dan zullen...
2: Dat is het belangrijke.
0: Ja, toch?
2: Dinsdagochtends.
0: Ja.
2: Nee, dinsdagochtends en dinsdagsmiddags tot 4 uur, toch?
1: Ja.
0: Dus alleen op de dinsdag?
2: Nee.
0: Oh, denk al. Nee.
2: En dan donderdags hetzelfde.
0: Ja.
2: En dan zaterdags tot 2 uur. Maar we zijn wel iets van plan. Of wil je dat al vertellen of nog niet?
1: Het is langer al. Het is nu al tot 3 uur.
2: Tot 3 uur. Tot 3. Het is al langer.
0: Ja. Op de zaterdag.
1: Ja.
2: Maar ik ben er alleen 's ochtends. Maar het is dus...
0: Oh, jij denkt dan, ik ga weg en dan gaat de boel ook dicht. Maar zo gek is het niet, hoor ik al. Nee, maar je wilt nog uitbreiden.
3: Die tijden.
1: Ja hoor, die tijd. Want zaterdags is natuurlijk de leukste dag in het centrum.
3: Dan, komen de, dan heb je het meeste bezoek.
1: Ja, precies.
0: Maar iedereen die er nog niet van gehoord heeft en nieuwsgierig is... Ja. Of die er per toeval langs gaat lopen... die is dus van harte welkom op de open dag.
1: Zeker.
0: En die is wanneer?
1: Volgende week zaterdag, 20 juni.
2: Dat is wel snel, hè?
0: Ja, dat is zeker snel. Maar dat dan blijkt. Kijk, als je dit nu zo zegt en je zegt over een week, nou, dan onthoudt iedereen het ook. Ja. Je kan wel gaan zeggen, het is over een maand, maar is iedereen te lang weer vergeten. Ja. Zaterdag 20 juni. Waar komt de naam vandaan? De Stek?
1: De Stek? De Stek is omdat we zelf erg van groen houden. Dus we stekken ook planten. Dat is één ding. De Stek zien wij ook een beetje als een prettige plek om te zijn.
2: Ja, stekkie, je bent op je stekkie.
1: Ja,
0: ik ben op je stekkie. Ja, kan alle kanten op.
1: Ja.
0: Nieuwsgierig geworden wat daar allemaal gebeurt, wat er te doen is. En neem vooral ook op andere dagen een kijkje in de winkel om te zien wat er zo al gemaakt wordt. Gasthuisstraat nummer
1: 17.
0: 17.
1: Ja.
0: Ach, als je door de Gasthuisstraat loopt,
2: dan zie je het wel. Er hangen ook vlaggen.
0: Ja.
2: Twee grote vlaggen. Ja. Dus dan kan je van ver al die vlaggen zien wapperen.
0: Ja, gaat helemaal goed komen. Ja. Nou, ik wens jullie veel bezoekers toe en veel succes. Met,
1: dankjewel.
0: Met het bedrijf eigenlijk, toch?
1: Ja.
0: Oké, dankjewel.
4: Bedankt. De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Het is bijna zomer, dus alle activiteiten die worden weer opgestart om ons allemaal te vermaken. Alle inwoners van Steenwijkland zelf, maar ook alle toeristen natuurlijk. En een van de activiteiten in Steenwijk, dat zijn de vestingfeesten. En daarvoor is aangeschoven Arnold Struik. Goedemorgen, Arnold.
1: Goedemorgen.
0: Vroege vakantie voor Noord. Betekent dat ook dat we eerder starten met de vestingfeesten?
1: Ja, we starten eerder en we hebben er één minder als vorig jaar.
0: Oh ja? Dus, want?
1: Ja, omdat er dus de vakanties een beetje in elkaar gezet zijn. En dat we dus een beetje spaak lopen met de bouwvak en dergelijke. Dus zodoende.
0: Uh-huh.
1: Maar we beginnen dus heel vroeg al. Ja.
0: En de eerste is op?
1: Nou ja, het ontzetfeest. Daar beginnen we altijd mee.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet het historische gebeuren doet het allemaal. Met, zelf al met kanonnen en scutterieën en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: En die doen het al voor het vierde jaar volgens mij, nu. En dat is gewoon de opening van ons seizoen.
0: Ja, precies. En welke datum is dat dan?
1: 11 juli, op zaterdag. Dat is gewoon de hele dag. En dan... ja, dus van alles. Zelfs nog een roofvogelshow 's middags op de markt. En er wordt van alles georganiseerd. Roel Holkamp, die is de leidende figuur daarin. Die het allemaal in goede banen probeert te leiden. En daar hebben we volste vertrouwen in. En 11 juli, dan hopen wij om een heel spektakel.
0: Ja, zeker. Mooie start op de zaterdag. De vestingfeesten zijn verder op de woensdag.
1: Ja.
0: Op die zaterdag heb je dan ook geen braderie, of wel?
1: Nee, maar hun hebben zelf een soort braderie, zeg maar, met allemaal tentjes en dergelijke. Dus wat dat betreft is het centrum goed bezet.
0: Ja.
1: Dat ziet er wel gezellig uit.
0: Ze slaan hun kampementen op, zeg maar.
1: Ja,
0: dat is altijd een mooi gezicht.
1: Ja, mooi. Hè? Het is op de wallen en er worden met kanonnen geschoten, echt. Dus er moet vergunning voor aangevraagd worden, dus dat mag je zomaar niet doen.
0: Oh nee, dus, zelfs niet met losse vlotten gebeuren.
1: Het moet echt vervoerd worden met, het is echt een heel hels karwei, schijnbaar, voor Roel Holkamp, om allemaal in goede banen te leiden.
0: Oh,
1: dus er zijn wel advies om hem een keer uit te nodigen.
0: Ja.
1: Dat hij die dag een keer helemaal uitleggen wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, precies. Dus, hoe druk je daar wel niet mee kan zijn voor zo'n kort moment dan.
1: Hij is daar best wel druk mee.
0: Ja.
1: Ik heb regelmatig aan de telefoon voor de vergunning. Dus dan met z'n tweeën komen we er toch wel uit om het in goede banen te leiden.
0: En dat is de vergunning is binnen in ieder geval.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, gelukkig wel. En s'avonds is dan in het park Bogie in de Longhorn.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Die festiviteiten zijn er natuurlijk ook weer. Al die mooie concerten buiten in het park.
1: Ja.
0: Begint het dan meteen die woensdag erop alweer?
1: Ja, dan hebben we de Ibiza. Ibiza is ook een jaarlijks terugkerend evenement. Vooral ook omdat het in toch wel een beetje een zomerse sfeer is. En het is een beetje een hippiemarkt. En dit jaar gaat het iets uit. Nou, uitzetten met muziek erbij en meer voet erbij, een terrasje erbij. Dus dat op de markt zelf ook meer gezelligheid zich te tonen strijdt. Dus wat dat betreft hebben we daar ook wel iets mee gedaan om het toch gezelliger te krijgen.
0: En mooi weer aangevraagd, hè?
1: Ja, een Spaans zonnetje zou mooi zijn.
0: Ja, wat anders dan doet het zijn naam geen eer aan.
1: Nee, en die vrouw die het organiseert, die doet volgens mij al voor 16 jaar. Hm. Die heeft nog nooit geen geluk gehad. Altijd slecht weer, of te warm.
0: Oh, ja.
1: Of te koud, of regen. We hebben een paar keer TV Oost, die de zomer in de kop hebben ook willen. Of zomer in Oost-Nederland. Of visite gaat en dan maken ze een reportage. En het is alleen maar of regen, of er is geen mensen vanwege de warmte.
0: Oh, vreselijk.
1: Ja, vreselijk toch? Voor die vrouw.
0: Oh, ja.
1: We hopen dit jaar een keer dat ze een keer geluk heeft.
0: Op normaal weer.
1: Ja, maar dan kun je ook niet, dat is toch niet maatgevend of het een goed thema is. Kijk, als het gewoon normale weer is en het is lekker druk, dan weet je gewoon, het slaat aan. Maar in dit geval heeft ze gewoon geen eerlijke kans gehad. Dus dat gaan we nog een keer weer proberen.
0: Precies, op woensdag 15 juli is dat.
1: Ja, 15 juli, ja. En dan is er s'avonds in het park ook weer muziek. Met Sief van de Ploeg. En van de Kast van Vroegen.
0: Ja.
1: En die spelen allemaal nummers van Simon & Garfunkel.
0: Oh ja, dat is dus, ook zo. Ja.
1: Dus kijk, dat is wel prettig. En dan hebben we op de terrassen gewoon een beetje achtergrondmuziek. S'avonds gewoon op de markt voor de gezelligheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar zijn we na de corona mee begonnen. Niet meer die grote activiteiten, want er is gewoon geen haalbare kaart meer vanwege de onkosten. Dus toch kleinschalig en het grootschalige gebeurt er in het park.
0: Ja, maar dat is dan ook eigenlijk wel prima. Er gebeurt wel iets.
1: Daar gaat het om.
0: Ja.
1: Ja.
0: En vanaf die 15e is natuurlijk ook de markt.
1: Ja, ook de braderie.
0: Ja,
1: braderie is elke week.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor de rommelmarkt, voor de kinderen. De kleedjes liggen er, want ik ben er 's morgens al vrij vroeg bij. Mm. Om 6:30 liggen de eerste kleedjes er al. Officieel heb ik dan altijd staan van de rommel, maar het begint om 8:00. En het duurt tot 1:00, 1:30 en dan is het klaar. En ik merk wel dat het nog steeds meer in trek is nog weer als jaren ervoor.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Ook bij Koningsdag was het toch heel druk. En mensen hebben toch wel veel rotzooi nog in huis waar dan de man gebracht moet worden. Dus,
0: ja. Ja.
1: Nee, en het schijnt toch een bepaalde gezelligheid met zich mee te brengen. Ook voor de mensen die er staan. Ja, en het is toch wel leuk even lang te strooien om te kijken of er wat bij zit.
0: Ja, precies. Nou ja, zolang het prachtig loopt, gewoon mee doorgaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Nee, dat is wel leuk. Ik wil nog wel even attenderen op, daar hebben we het misschien nog niet over gehad, dat vanaf vandaag de markt ook, dat is voor ons toch wel een belangrijk punt geweest van de evenementencommissie, dat de markt weer een uitstraling heeft, dat er weer een groenteboer staat.
0: Oh, daar wordt veel op afgekomen.
1: Ja, ja, het was ook al heel druk vanmorgen.
0: Ja, dat zal best, ja. Oh, geweldig.
1: Er is iemand uit Appelscha, we hebben heel lang moeten zoeken. Maar die is bereid gevonden om deze kant op te komen. Dus, en die staat er wekelijks weer, dus dat is wel prettig.
0: Ja, zeker.
1: En even aan te merken, voordat we verder gaan met de andere datums, dat we Lisanne van Sorel Bloemen toegevoegd hebben aan onze evenementencommissie.
0: Oh.
1: Dus fris bloed erbij.
0: Ja.
1: En zij verzorgt dan vooral voor de winkeliers allerlei activiteiten van ons uit, van de evenementencommissie. Zoals Moederdag en Valentijnsdag, Vaderdag volgende week. Er zijn heel veel prijzen te winnen, heeft ze leuke acties. Die hadden we echt nodig, iemand die voor de winkeliers opkomt. En die dus allerlei leuke dingen voor de winkeliers organiseert.
0: Ja, want met hoeveel mensen zitten jullie in de club?
1: We zitten nu nog met z'n vijven in de club.
0: Oh ja.
1: Ja, 4, 5. Ja. Dus elf een klein koppeltje.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is wel... minder kan niet.
1: Nee. En de winkeliers, dat is ook voor ons het belangrijkste. Daar zijn de vestingfeesten ook voor. Met die braderieën, daar doen we het eigenlijk voor. Mm-hmm. En het is niet alleen een horeca kwestie. Het is ook puur voor de winkeliers. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat de mensen daardoor naar gaan komen.
1: Dat zij er nou bij in zit, Lisanne van Sorel. Daar zijn we heel blij mee. Dus, en we merken nu al dat zij heel veel dingen toch oppikt waar wij niet aan gedacht hebben. Dus dat is heel goed voor de winkeliers.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Nou, dan hebben we de week, of de week daarna hebben we dus ons paradepaadje, de Passamalam.
0: Ah ja. Ja, dat loopt altijd, hè?
1: Ja.
0: Dat loopt altijd.
1: En dat doen we bewust altijd in die week, omdat daar ook de koopzondag in valt.
0: Oh ja.
1: Dus dan zijn we daarmee gered. Ja. Dan is het altijd al druk. En hebben de winkeliers er ook maar aan. En dat is nu dus ook weer de laatste week van juli. Van 22 juli tot 26 juli, tot de zondag.
0: Ja, precies. Want dat is niet alleen maar die woensdag.
1: Nee.
0: Dat,
1: nee.
0: Nee. Ah, nee, fantastisch.
1: En hebben we als extra hebben we dan de woensdagavond. We hebben wel vaker op woensdagavond wat extra's gedaan. Maar nu hebben we Travassi.
0: Oh ja,
1: van de
0: kleine wasjes.
1: Kleine wasjes, grote wasjes.
0: Dat is, dat kent iedereen, hè?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Ja. Die komt dus op de markt.
1: Een onderdeel van de
0: Passamalam. Ja,
1: past er heel goed bij. Dus,
0: precies.
1: Hebben we bewust, dat wordt dus ook door ons aangeboden door de evenementencommissie.
0: Mooi.
1: Bij de Passamalam.
0: Ja.
1: Ja. Nou, en dan hebben we s'avonds dus tijdens boontjes
0: in
1: het park staan.
0: Mm-hmm.
1: En... dat moet ook wel even vermeld worden. Dan heeft Chris, die is onderdeel van onze evenementen... bij de BIEB heeft hij dan helemaal Holland staan. En daarom, die avond is toch wel voor elk wat wils.
0: Ja, precies. Toch nog een avond dat er overal wat...
1: Ja, en helemaal Holland, dat mag wel even aangetipt worden. Dan is ook onderdeel van Justin de Wild... die nou de nummer 1 in heeft met Serio.
0: Mm-hmm.
1: Die zit daar ook bij. Dus dat is bij de BIEB op zijn terrein.
0: Woensdag 22 juli is dat.
1: Ja. Nou, de 29 juli, dat is voor ons altijd een hele moeilijke dag, omdat dan Woodstock ook begint. Dan hebben we toch altijd al...
0: het begint nog niet echt, maar je kan het zooi ophalen, zeg maar.
1: Wij zeggen altijd, de woensdag voor Woodstock, dan sparen de mensen. En woensdag na Woodstock, dan is de optocht van de lege portemonnees.
0: Ja.
1: Maar hebben we gewoon een braderie en hebben we op de markt een buitenzinnig Steenwijk. Dus met allerlei... Nou, gewoon ambachten en streekproducten en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus staat de markt wel weer vol. Is ook gewoon braderie, kinderrommelmarkt, alles gewoon hetzelfde. Maar dan hebben we s'avonds in een park de Dutch Queen Band. Dus een goede coverband die Queen naspeelt.
0: Oh, Queen. Ja. En dan zitten we in augustus.
1: Ja, dan hebben we voor de kinderen weer wat bedacht. Dat doe al jaren, omdat ze daar ook meer mee kunnen doen. Ze kunnen eventueel opgeleid worden tot jongleur in ons circusfestival.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en ook altijd allerlei voorstellingen en dergelijke. Dus nee, dat circusfestival dat wordt ook heel goed opvangen door de jeugd en door de ouders.
0: Ze kunnen de hele dag een beetje oefenen en dan volgt er een optreden.
1: Ja, er is gewoon van alles gewoon te doen.
0: Ja, leuk.
1: En dan is 's avonds op 5 augustus, op die woensdag, de drie J's in het park. Hm.
0: En dan nog één dag, denk ik, of niet?
1: Nou, we hebben nog twee.
0: Oh, nog twee zelfs? Oh, 12, je zei één kort.
1: 12 augustus hebben we Fun for Kids.
0: Aha.
1: Daar staat alles weer vol met luchtkussens en dergelijke. Dus ook altijd een hele goede dag voor de jeugd. Uh-huh. Laten we de fontein ook altijd aan. Voor mocht het mooi weer zijn, dan kunnen ze daar ook in spelen. Nee, dat is ook altijd een hele goede dag. En die blijft ook elk jaar terugkomen, want kinderen is voor ons toch heel belangrijk. En dan speelt s'avonds de Radiators in het park.
0: Ja.
1: En een nieuw evenement komt er nu aan. Dat is de dag voor de Nacht van Steenwijk. Mm-hmm. Dat brommerski. En er kunnen 150 brommers kunnen we kwijt op de markt. En van Krijtlust of Vespa's en Zundaps en wat het ook.
0: We gaan echt de brommers kieken.
1: Dat is echt brommers kieken. En men kan zich gewoon aanmelden bij Stichting Vestingstart. Dat staat ook op de site, kun je aan kunnen melden.
0: Uh-huh.
1: En er is een onkostenvergoeding. Men krijgt dus 15 gulden of 15 euro.
0: Ja,
1: voor
0: de tijd. Doe maar.
1: Maar voor de onkosten en een lunchpakketje. Dus het wordt wel zo ontvangen dat ze wel een kleine vergoeding krijgen.
0: Ja, precies. Dus, en waar gok je op? Hoeveel?
1: Wij hebben een plek voor 150 brommers.
0: Zo. Dus,
1: loopt al mooi door. Dus,
0: ik wou dat zeggen, het is vaak van als ze dan, die lui die zitten ook allemaal in clubjes in de bla. En dat neemt elkaar allemaal mee. Ja, dat gaat vast goed komen.
1: Ja. Nee, maar dat is wel leuk dat het toch wel erbij komt. Dat nieuwe evenement. Ja. En kijk hoe dat gaat.
0: Precies. Kom. Leuk.
1: Twee weken geleden hadden we de Alltimer toertocht. Of Alltimer bij de Koopzondag. En dat was ook heel goed. Het zat ook vol. En we willen toch een klein beetje dus van alles een beetje doen. Dus,
0: we moeten afronden, ja. Arnold. Ik heb nog één berichtje. Het eerste keer is zaterdag 11 juli. Dat is de opstarter met de historische verenigingen. Alles wat erbij komt kijken. En de eerste echte vestingstad is de Ibiza-dag op woensdag 15 juli.
1: Heel kort nog even. Nacht van Steenwijk, Jannes.
0: Oh, hartstikke goed. Dat is die dag daarna. Ja. Ja. We gaan naar naar Centraal Lokaal. Morgen in het programma daar is 15 juni de dag van de oudermishandeling. Ook zorgorganisatie Aliale staat stil bij die dag. En op 17 juni organiseren zij een dag voor zorgprofessionals. Angela Faro, Spin van Aliade, is de gast in de studio. Tjebbe Boers, maar die heeft een nieuwe single uit. Die komt ook langs. De nieuwe single heet Make It Stop. En dan hebben we nog Stichting De Grote Veenpolder. Die is in overleg met de gemeente over de toekomst van het dorpshuis, het polderhuis en sporthal De Schakel. Tamara Petter, voorzitter van de stichting, die praat ze bij. Dat allemaal morgen in Centraal Lokaal. En dan gaan we het programma afronden. Arnold, jij blijft nog maar even gezellig zitten. Het is bijna 12 uur. U bedankt voor het luisteren naar Kopwijzer. Al onze gasten bedankt voor de medewerking. Werd gemaakt door Rier van Hien, Kimberly Lubbinger, Dirk Brandt, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Dave Prins, Daphne Stavast, Lucie Otten, techniek, Herman van Hien, ontvangstgasten vanochtend, Ria. Heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.8.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.